0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud leerling van 18 jaar, drong afgelopen

0: vanmiddag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn drie verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een vierde verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen: de nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op.

0: Voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, want toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaanderen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd de importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:45 s'nachts en het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 op zaterdag.
3: John Dijmar en Paulus Kerpels.

0: Ja, een hele goedemorgen. Welkom bij 2 op zaterdag, de 22e augustus. Met Toby achter de schuiven en John Luijmer en Paulus Kerpels. Die mogen het allemaal bij elkaar praten. Wat gaan wij doen vandaag? Nou, we gaan straks met Hans van der Haven heel hard lopen door Vlaardingen, door de modder. Dat is de Mudrun. Dat doen we de 13e september. Bernard Bode die komt langs om te praten over Cultuurborrels. En dat is al de 70ste editie. Meerte Feddema komt langs en als u denkt wie is Meerte nou en u bent niet zo erg in de politiek, dan kan ik u verklappen dat zij raadslid is van D66. En we gaan het ook hebben over de ketelver. En we hebben Marco al aan de telefoon. En Marco, mag ik jou iets vragen?
1: Dit is 2-4.
0: Nee, dit is nog niet het weer. Ik wou Marco wat vragen. Marco.
2: Oh,
0: ja, Marco.
2: Ja?
0: Ik heb gewoon een vraag. We gaan het hebben over de ketelver. Enig idee wat dat is?
2: Nou, ik denk dat het iets te maken heeft met is dat een deelgemeenteketel van bij Schiedam?
0: Ja, dat is een oude, inderdaad, een oude deelgemeente. Dat is een hele leuke markt. Maar ik wil eigenlijk vragen, we gaan praten met Kees de Vette. Heb jij enig idee wat die meneer voor instrument speelt? Als ik zeg dat zijn mailadres is trombonekees.gmail.com.
2: Ik denk dat hij dan viool speelt.
0: Dat dacht ik ook, maar we hebben het alle twee fout. Maar we hebben je al geïntroduceerd. We beginnen altijd met het weer. Natuurlijk, Marco, welkom.
3: Ja, gezellig. Marco, goedemorgen.
2: Ik ben gewend verkeerde voorspellingen te doen.
3: Dat heeft voor en na.
0: Je hebt het altijd over verwachtingen en niet over voorspellingen.
2: Ja, elke discussie natuurlijk. Die glazen bol, hè?
3: Ja.
2: Dat is natuurlijk, nee, die hebben ze op de kermis. Voor de rest, dat is de enige die er geld bij mij verdient. Met de glazen bol zeggen ze op de kermis. En die zie je tegenwoordig ook al niet meer. Dus.
3: Ja, ja. Hey, Marco, ik hoorde net bij het nieuws dat er volgende week een maansverduistering aankomt. Wist je dat?
2: Ja, ik zit het net te lezen.
3: Oh.
2: Maar ja, ik ga me dan afvragen wat dat dan weer is. Dat vind ik altijd een beetje moeilijk voor te stellen. Want volgens mij wordt dat permanent. Met
3: ja, ik wou zeggen, we hebben elke maand dat er toch 1 of 2 nachten zijn dat er geen maan is.
2: Ja. Nou, ik weet het niet uit mijn hoofd. Het zou maar zomaar kunnen dat er weer iets anders voor schuift. Maar ik heb geen idee.
3: Dat is de quiz.
2: Ik vind het moeilijk genoeg om dat weer hier op dat kleine landje te voorspellen. Dus als ik me nu ook bezig moet gaan houden met al die sterrenstelsels, dan heb ik helemaal dat gek aan.
3: Nou, wat mij wel opviel met die zonsverduistering de vorige keer, dat er ontzettend veel weermensen zich daarmee bezighielden. Ik keek naar de livestream van de NOS. Die kwam vanaf een grote toren in Hilversum samen met Peter Kuipers-Munneke.
2: Ja, dat is die meneer die natuurlijk van het klimaat is. Hè?
3: Ja. Maar ik had meer het idee dat zo'n zonsverduistering iets is van mensen die zich met sterren en zo bezighouden.
2: Nou, dat is waar, want ik ben natuurlijk ook, ik heb nog het AD gehaald. Ik ben ook benoemd tot meteoroloog, dat is ook wel prettig.
3: Zo hè? En dan lijkt het net of dat je er verstand van hebt.
2: Nou, ik denk, maar dat weet ik niet zeker. Want er zijn wel vaker mensen geweest van die. Ik denk dat de weermannen en weervrouwen, dat zijn mensen die wat meer gewend zijn om te communiceren. Omdat ze dat natuurlijk eigenlijk dagelijks doen.
3: Ja.
2: En de mannen van de sterren, dat zijn vaak, vroeger zouden we zeggen, ik noemde dat op de ATS altijd dikke brillen, jongens. die begrijpt een beetje wat de zon niet meer zou.
3: De brains uit de Thunderbird, zo, hè? Ja,
2: weet je wel, de nerds en de wizards, dat zijn mensen die natuurlijk heel abstract kunnen kijken naar bepaalde situaties.
3: Ja.
2: Ja, daar heb je denk ik in het weer niet zoveel aan. Want, je moet naar buiten, het regent of het is mooi weer, weet je wel. Maar dus de mensen kunnen heel abstract en misschien is dat dan wat lastig om te verwoorden.
3: Ja.
2: Dus vandaar dat ze dan maar iemand bellen die, zoals ik of collega weer. En uiteindelijk komt alle weer wel van de zon.
3: Als je een beetje kan lullen, ben je al gauw weer man, wou je zeggen.
2: Dankjewel, Paulus.
3: Maar bestaan er eigenlijk bepaalde opleidingen dat je dan een soort diploma kunt halen dat je meteoroloog bent?
2: Ja, nou, bij KNMI natuurlijk sowieso interne opleidingen en allerlei dingen. Maar je kan, kijk, de weg die de meesten afleggen is of via de luchtvaart, hè, dus dan heb je natuurlijk opleidingen, of via de marine, hydrografische dienst van de marine. En je kan natuurlijk ook gewoon natuurkunde, fysische geografie studeren op de universiteit. En dat was een van mijn ideeën, maar ik heb technische bedrijfskunde gedaan. Dus anders had ik dat misschien gedaan, dan had ik die weg wel kunnen bewandelen. Dus dan eigenlijk vanuit de natuurkundehoek, dat zijn dan de meesten. Of je hebt inderdaad, er zijn heel veel mensen die natuurlijk ook zijstromer zijn, die iets anders gedaan hebben, zich daar helemaal in bekwaamd hebben. Maar als je daar een certificering voor wil hebben, die heb je wel nodig. Mensen volgens mij ook bij het journaal en zo, die hebben wel een academische opleiding.
3: Ah, interessant.
2: Dus dat ja, en ik dan met mijn HTS, goed, net dan, hè. Ja. Nou mag. Ja. Maar goed, ik vraag me dus af, hè, want jullie kennen ook Ed Alders. Hè,
3: die is even uitgeleend.
2: Ja, maar ik vraag me dus ook af wat zijn achtergrond is. Dus misschien dat is dat eens een keer gemaakt.
3: Ik vroeg wat gisteren aan onze hoofdredacteur, want ik had hem gezien bij RTL 4. Ja. En toen zei hij, ja, maar wij hebben zeer goede contacten met Rijnmond. En toen zei hij, ja, hij is even uitgeleend in deze vakantietijd.
2: Nou. Nou, ik moet natuurlijk oppassen, hè, want we zitten natuurlijk midden in die transferwindow van de voetballerij. Dus straks worden er weer mannen, dan ben ik op het prijzen.
3: Zoek je nog een zakelijke manager of valt het mee?
2: Ik ga je denken, Paulus. elke
3: dag als ik denk. Voor 10% doe ik het wel, denk ik.
2: Ja, maar ik weet niet of we ze net zoveel opbrengen als die mannen van Feyenoord en van Sparta en van Ajax en zo.
3: Ja,
2: nou, laten we dat maar niet doen. Maar laten we het eens over het weer hebben, want dat is misschien ook wel een idee. En wat daar kom ik uiteindelijk ook nog weer voor. Ik ga er ook over schrijven, hè, aanstaande maandag. En dat heet dan, hoe noemen ze dat in Duitsland? Die wende of zo, de omslag.
3: Ja, ja.
2: Dus dat hebben we. Nou ja, je kan het eigenlijk niet beter verwoorden. Want tot de 15e september, of sorry, augustus, is er natuurlijk geen druppel van water gevallen.
3: Nee.
2: En sindsdien komt het in ruime mate naar beneden.
3: Ja.
2: Vannacht was dat met 10 millimeter.
3: Oh.
2: En dat zijn, s'nachts heb je er wat minder weet van, maar toch s'ochtends kijken die. Maar we zitten dan zo'n 40, 50 millimeter zitten we dan eigenlijk al vanaf de vorige week. Nou ja, normaal valt er 70, 80 millimeter in de maand. Dus we halen het denk ik net niet. Maar ik denk dat we in augustus misschien nog wel aardig op het gemiddelde uitkomen. Ja,
3: staan die tuiners een beetje te juichen nu?
2: Ja, die tuin, je weet, de tuiners klagen altijd. Hè? Dus er was natuurlijk eerst de boeren en de tuiners klagen dan. Nee, maar
3: Weet het, hè? Wat is de beste maand van het jaar? Dat is februari, want dan kunnen ze maar 28 dagen klaar. Ja.
2: Dat vind ik mooi, die ken ik nog niet. Ja. Ik heb wel een boekje gevonden over weerspreuken.
3: Oh.
2: Die heb ik ooit eens gekregen, dus die ga ik de komende tijd maar weer eens een keertje opzoeken.
3: Oh ja, Pelleboer wel, die deed dat ook vroeger.
2: Ja, die heb ik ook nog maar gemaakt. Weet je wat gekke stemmetje was dat, ja. Paters Wolder.
3: Ja.
2: Een aardig, hele aardige man was dat trouwens. Ja. Maar goed,
0: Over het weer.
3: Over de regen.
2: Ja, nee, het weer. Maar die regen en hoeveel er dus valt. Ja. Nou, we zitten dus nu op 45 millimeter. Dat zou dus bijna zo kunnen zijn dat we gewoon het gemiddelde halen. Nou, toen kwam jij met het bruggetje naar die tuiners die er blij waren. Want nou weet ik het weer. En die tuiners zijn weer blij, want dat sproeiverbod, hè, dat hebben we dan tegen, wist ik ook niet meer, het nieuws. We hebben dat in categorieën ingedeeld. Hè, 1, 2, 3 en 4. En 3 is dan zeg maar die tuiners. En 4 is dan weer de sportvelden en alles wat in de recreatie is. En ook die hebben ze vrijgegeven, dus we mogen weer sproeien. Alleen dat is niet nodig, want er komt nu gewoon uit de lucht. ik weet niet of dat nou dus, net zoiets is. Je mag gratis. noem eens wat. Ja. Het staat eigenlijk. Maar goed, we hoeven niet meer te sproeien. Dus we hebben dus gewoon de regen uit waar het vandaan moet komen.
3: Ja.
2: En dat. Goede nieuws is voor de mensen die dan van de zon houden, dat dan wel weer ophoudt morgen. Dus vanaf morgen is het gewoon weer zondag. En dan gaan we eigenlijk tot donderdag ongeveer, gaan we weer een vleugje van die mooie zomer krijgen.
3: Oh.
2: Ja, want dan komt wat, zonder in allerlei details te treden vanuit het zuiden, wat warmte op ons af. En ook met warme nachten, hè, zijn we ook al aan gewend geraakt.
3: Ja.
2: En dan moet dat resulteren ergens donderdag, vrijdag in onweersbuien. Zoals dat eigenlijk vroeger altijd in de zomer ging. En dan gaan we daarna weer naar die regenperiode zoals we dat nu hebben. Want dan gaat de wind naar het zuidwesten en de regen is altijd zuidwestregen. Dus als je dus veel regen wil hebben, dan moet de wind uit het zuidwesten komen.
3: Oh.
2: Nou, dan worden we, dat is ook de overheersende windrichting in Nederland trouwens. Maar de laatste tijd hebben we dat natuurlijk niet zo vaak gehad. Of daar ook die droogte afgelopen zomer. Dan gaan we dus naar begin september en dan ook weer buiig. Met eigenlijk denk ik voldoende regen om in ieder geval het normale leven weer te herstellen. Dus we hopen ook wel weer te gaan voetballen en zo op grasvelden. En je ziet het als je in de tuin kijkt, dat het natuurlijk het gras wordt weer groen. De bomen niet, hè, want dat, ja, die zijn toch al in die herfstmodus. Ja. Dat komt niet meer terug. Die bladen worden niet opeens groen. Dan het gras bijvoorbeeld wel, het onkruid ook. Hè. Dat is dan weer het nadeel meteen, dat onkruid vaak nog harder groeit dan het gras.
3: Ja.
2: Dus, maar goed. Dus ik denk, dan gaan we volgende week. Kunnen we misschien de maand afsluiten. De volgende week is het 29e. En dan gaan we eens terugkijken op die zomer. Ja, die heeft toch wel alle records gebroken. En dan waarschijnlijk niet verdroogde. Dat zou dan het enige zijn. Dat komt eigenlijk door die laatste periode dan. Ja.
3: Ja.
2: Maar goed.
3: Maar jij zegt mooi weer volgende week, maar we gaan niet naar de 30, toch?
2: Nee, ik denk dat we zo bij de 25 blijven steken.
3: Ja,
2: wat je ook gaat merken, dat weet je, als je naar 's ochtends is het natuurlijk alweer wat frisser. En ja, gisteren gingen we even naar de Grondevaart kijken in de Lier gisteravond. En dan is het eigenlijk om 9 uur, dan begint het natuurlijk al gewoon donker te worden.
3: Ja.
2: En dat is natuurlijk toch alweer,
3: Ik heb me wel eens laten vertellen als Ezelsburgertje, een kwartier per week, klopt dat? Dat het eerder donkerder wordt, zeg maar?
2: Ja.
3: Klopt dat een beetje?
2: Dat zou wel lukken, ja. Ja, het is niet... dat zou je dan weer eens aan die mannen moeten vragen van die sterren.
3: Oh.
2: Want dat is, want dat is niet een lineair verband. Dus het is niet zo dat het de zonsondergang en de zonsopgang... dat dan precies even... omdat het heeft er allerlei moeilijke dingen te maken. En je kon dat bijvoorbeeld goed zien van de week bij... dat is misschien toch wel leuk om mee af te sluiten. Van de week was het natuurlijk nek tegen die man uit Noorwegen. Dat Beudeglimt. Ik vind nek een leuke club. Omdat, dat vind ik gewoon een leuke club.
3: Nek mag je niet zeggen, hè?
0: NEC.
2: NEC, ja, dat is waar. Nou, dat zal wel zo zijn. Maar ik vind het nog steeds een leuke club. maar dan zat ik te kijken. En toen trapte ze af. Toen was het helemaal donker.
3: Oh.
2: En ik weet niet of dat opgevallen is, maar bij ons niet. Toen dacht ik, dat is toch eigenlijk ook wel weer raar op zo'n... Dat zijn 150 kilometer of zo, misschien 100 helemaal breed. Dan zie je dat dat toch wel weer uitmaakt, ook weer zo'n klein land. Dus dat heeft dus te maken met daglengte. Nou goed, kunnen we ook een keertje over hebben. Maar ik denk dat we vandaag nog eventjes door die buien heen moeten. De laatste zullen ze een beetje rond deze tijd vallen, begin van de middag misschien.
3: Ja.
2: En dan gaan we toch een redelijk weekend tegemoet. Morgen ook weer een gaatje of 20, 21, zonnetje
3: erbij. Blijft het op Zandvoort droog morgen, denk je?
2: Ja, dat durf ik wel te zeggen, Zandvoort morgen. Ja, dan moet ik wel weer oppassen, want anders krijg ik straks weer 100.000 mensen hier.
0: Ja, en Max die is gek op regen, dus die heeft op nat banden.
3: Ja.
2: Nou, goed, je hebt natuurlijk vandaag de training volgens mij, of ik ben er niet zo in thuis. Maar
3: nee, we hebben om 12 uur al de sprintrace, dat hebben we extra
2: de Nou, dat zal, nu is het een beetje, dat kan van alles zijn. Dus dat is dan lastig weer met die bandenkeuze. Maar morgen denk ik dat het gewoon stabiel is en dat er eigenlijk geen regen wordt verwacht. Maar ja, dat zou je net zien. Maar dus niet in ieder geval dat je wel eens ziet van die regenrace, dat je in Spaar staat vaak, dat je alleen maar water ziet. Dat gaan we zeker niet meemaken morgen.
3: Nou, ik ga vanavond naar Sparta, maar ik ga niet aan bandenwissel doen met mijn fiets.
2: Nee, maar tegen wie speelt Sparta?
3: Tegen Utrecht.
2: Oh, nou, dat die jullie zitten naar Utrecht, dat moet kunnen, toch?
3: Ja, die zit in een slechte fase met de nieuwe trainer.
2: Ja, nou, die jongen die deed het, die kwam toch van Telstra?
3: Die kwam van Telstra, ja, meneer Correa.
2: Ja, nou goed, moet allemaal een beetje wennen, hè. Dus, maar we gaan het zien.
3: Goed.
2: En ik wens jullie weer een mooie uitzending. En doe de meneer van de trombone uit Ketel de groeten.
0: Doen we.
3: Ja, en zeggen dat hij moet gaan oefenen op zijn viool. Ja, oké.
0: En wil je nog iets weten over de maansverduistering? Ik heb het erop gezocht.
2: Oh, dat is mooi. Ja, vertel eens.
0: De aarde staat in de nacht van donderdag op vrijdag tussen de maan en de zon. De maan komt daardoor in de schaduw van de aarde terecht. En dat betekent niet dat de maan volledig donker wordt, doordat er nog een klein beetje zonlicht in de atmosfeer zit. Hij krijgt een oranje gloed. En het is niet een bloedmaan, want dan staat de aarde er helemaal tussen. Maar hij is gewoon een beetje oranjeachtig. 93% ongeveer.
3: Maar als je het wil zien, moet je 's nachts je bed uit, want het is om 3:45.
2: Maar ik snap er niks van, want
0: ik ook
2: van
0: niet.
2: Halve maan is, of was er de maan, wat staat er dan tussen?
3: Ja.
2: Ja, okay. Nou, ik ga het ook nog eens uitzoeken.
0: Bij het AD, een heel artikel erover.
2: Ja, maar daar moet je ook astronoom zijn en geen meteoroloog.
3: Nou, ieder zijn
2: vak. Maakt niet uit. Inmiddels is het bij mij gaan regenen.
3: Kijk.
2: Dus dat komt bij jullie waarschijnlijk binnenkort ook.
3: Oh, lekker.
2: Dus,
3: nou,
2: dankjewel. Dat laatste duitje is. Ja? Oké.
3: Okay. Hey, hoi, tot volgende week. Fijn weekend.
2: Yo, jullie ook.

0: Ja, we bellen wel en dat doen we ook met Hans van der Haven van de Mutrun. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want we gaan het hebben over de Mutrun in Vlaardingen en die is 13 september.
1: En dat klopt.
0: Ja, Mutrun, dat is rennen door de modder.
1: Ja, als dat lukt. We gaan, want ja, als de modder erg uitzuigt, dan is het rennen ook snel klaar. Maar ja, we gaan hem inderdaad weer organiseren, de Mut en Obstacle Run. En ja, het is inderdaad een parcours door ja, een mooie natuurgebied van de Broekpolder in Vlaardingen. En daar zitten inderdaad modderonderdelen in.
0: Ja, ja, ik wou zeggen, als ik op jullie website ga kijken van Mutrun Vlaardingen, dan staat er een foto van mensen die tot ver over hun heupen in de modder staan. Dan denk ik, nou, dan kan je niet hard rennen.
1: Nee, dat klopt. Dus het is af en toe ook gewoon ploeteren. En dat maakt het juist zo leuk, hè. Dat is de beleving natuurlijk van zo'n run. Mm-hmm. Nou, als je aan een hardloopwedstrijd een dag mee te gaan doen, dan kom je bedrogen thuis.
0: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk ook niet de opzet. Je krijgt om de paar honderd meter, de ene keer wat korter, de andere keer wat langer, krijg je een obstakel tegen jou. En die ga je proberen te behappen op een manier zoals daar door netten of inderdaad modderpoelen, een stukje zwemmen, klimmen. Dus ja, heel avontuurlijk. En weer hartstikke mooi om te doen.
2: En hoe lang is het traject dan ongeveer?
1: Ja, we hebben eigenlijk twee trajecten. En dat is 5 kilometer en 10 kilometer.
2: Zo.
1: Ja, en daarbij zien we dus verschillende categorieën. Er zijn mensen die, zonder dat hier een tijdswaarneming op zit, hè, want we doen het niet alleen voor de Olympische gedachten, maar we doen dit om voor een breed publiek zoiets leuks mee te kunnen maken, maar zonder tijdswaarneming erop, want dat geeft altijd wel weer heel veel extra organisatie. Maar ook voor de mensen die gewoon zeggen, joh, ik vind het wel hartstikke leuk om mee te doen, maar ik hoef niet zo nodig met een stopwatch daarbij.
2: Ja.
1: En in die categorieën heb je zeg maar de recreantencategorie en de gevorderde.
2: Ja.
1: Nou, en dan hebben we wat een hele populaire is dit jaar, zelfs 350 mensen die meedoen vanuit een familierun. Oftewel kinderen en ouders die meelopen.
2: Oh.
1: Dus ja, en dat is heel populair geworden de laatste tijd. Dus daar hebben we ook op ingestoken. Dus je zal hier zien dat dus van jong tot oud. De oudste deelnemer is 75.
2: Kijk.
1: En de jongste zijn vanaf 7. Dus dat is super gaaf om te zien.
0: Ja. Ja, ik denk dat de jongsten het leukste vinden.
1: Ja, dat is de vraag hoor. Laten we zeggen, de meeste 75-jarigen, laten we richting de opa's denken. Die zijn met tegenwoordig best wel vies. Dat was vroeger wat anders. Had je achter de ziekenwagen met een dutje sigaar. Met tegenwoordig doe je een mutrun.
0: Ja.
1: Dat is fantastisch.
0: Dat zijn twee trajecten, 5 kilometer, 10 kilometer. Is die 10 kilometer 2 keer de 5 of
1: een heel ander
0: traject?
1: Nee, dat is echt, het begingedeelte van de 5, dat pakt de 10 ook. Maar die is wat meer afgestemd dus op die recreanten en de jongeren, zodat die erin kunnen. Voor de 10 is dat een lekkere warming-up. En bij de 10 wordt die steeds wat heftiger en wat groter en dus wat meer. En dat moet je dus zien in de orde van grootte. Bij de 5 kilometer hebben wij ongeveer, als je alles gaat tellen, kom je op veel meer, maar ongeveer 40 hindernissen die je tegenkomt.
0: Okay.
1: Dus dat zijn grippels, dat zijn klimpartijen, netten. Op ons terrein staat natuurlijk heel veel hindernissen. Ja, als je die allemaal gaat betitelen, dan kom je op een veelvoud. De 10 kilometer, daar zitten 10 tot 15 hindernissen meer in. En op het laatst komen die parcours weer bij elkaar.
2: Oh, gezellig.
0: Ja.
2: Ik weet dat bij jullie de brandweer ook regelmatig komt. Komen die iedereen schoonspuiten na afloop?
1: Nee, was dat maar waar. Daar hebben we de Vlaardische Vaart voor. De Vlaardische Vaart hebben wij altijd als laat in de parcours zitten. Helemaal laat in het parcours zitten. Zodat we er even de voorwas doen. Om eventueel de hoofdwas thuis te kunnen doen. Of bij Polderpoort, want daar kan je dan douchen.
2: Ja.
1: Dan voelen we een beetje de grootste ellende er weer vanaf.
2: Heel slim. Ja, ik heb laten vertellen, wij waren ooit bij jullie met een zogenaamde heidag. Dat er een aantal mensen van ons mee gaan doen met camera's en al. Dus...
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik ben heel benieuwd wie dat geworden is.
2: Ja, ik weet dat er in het begin waren er wel 5 enthousiast, maar inmiddels zijn er een paar die zeiden, ik kan toevallig niet die dag. Ja, dat is toch wel heel dubieus.
1: Nou, ik ben heel benieuwd naar de excuses daarvoor.
2: Ja.
1: Maar dat is inderdaad hartstikke leuk. Vanuit vroegere tijden was inderdaad dat jullie mobiele club meeging en onderweg dus opnames maakte. Ja, en interviews onderweg. Was erg leuk. Ja? Ja,
2: nou, wij proberen dat weer te doen. Dus ik hoop dat ze niet allemaal met een excuus aankomen, maar dat er toch een paar overblijven.
1: Nou, en om ze gerust te stellen, als je vanaf de kant meedoet, want in die broekpolder zie je natuurlijk ook heel veel kijkers, hè. We doen ongeveer 750 mensen mee.
3: Zo, oké.
1: Okay. Dus we zitten weer op het niveau van voor de coronatijd. Hè, want dat was ook voor ons gewoon een debakel. Maar goed, gelukkig zijn we dat een heel klein beetje vergeten. Maar wij niet qua organisatie. Dus wij zien dus echt weer dat we op het oude niveau staan nu. En met ook Vlaardingen Partners, maar ook verschillende bedrijven die ons daarin steeds meer weer gaan ondersteunen. Hè, want ja, die sponsoring is ook belangrijk.
3: Ja.
1: Zien we gewoon dat we weer kunnen uitpakken. En dat is hartstikke fijn. Want uiteindelijk gaat het erom dat we een mooi evenement kunnen organiseren.
3: Ja.
1: En as we speak zijn we nu met 15 man aan het bouwen in de Broekpolder. Dus wij zijn al ruim van tevoren druk bezig met van alles. Ja, dat gaat weer een feestje worden.
2: Ja, jullie leggen al die boomstammen neer en zo.
1: Die worden nu alvast een beetje gedrapeerd, zullen we zeggen.
3: Ja. Af en toe een beetje regen erbij, dat helpt om het modderbad goed te maken.
1: Nou, dat is, anders was het de Dustgram geworden, als het zoveel zorgen gaan. Ja. Dus ik ben blij inderdaad met deze regen, maar volgens mij heel Nederland, want het was wel even nodig.
3: Ja,
2: als je nou het moment neemt dat de eerste zeg maar van start gaat, hoe lang is dan de hele dag tot de laatste binnenkomt?
1: Nou, de start is altijd spectaculair, hè, want dan doen we even met een stevig stukje muziek. Dat is op 13 september om 1 uur.
3: Ja,
1: dan hoor je ook waarschijnlijk wel een stukje Vlaardingen in dat wij gaan starten. Dat is met een mooie opzwepende warming-up.
3: Ja.
1: En dan gaan de 750 man staan hier echt de warming-up te doen op het terrein. Dat is verschrikkelijk leuk om te zien. En daarna gaat men in groepen starten. Dat doen wij omdat je, kijk, er zitten natuurlijk heel veel obstakels in. Waardoor je het is onmogelijk dat je helemaal nooit een beetje wachttijd hebt. Maar we hebben er zoveel obstakels in zitten dat je dus ook best eentje kunt overslaan. Want je krijgt hem altijd wel weer een keer terug.
3: Ja.
1: In het parcours. En dan duurt het tot 5 uur. 5 uur sluit ook echt het parcours.
3: Ja.
1: Dus ja, voor die tijd is het wel de bedoeling dat je binnen bent. Want dan mag dat broodje hamburger en dat dankje op je natuurlijk.
2: Ja, anders word je bevorderd tot modderkruiper en dat is niet de bedoeling.
1: Ja, en anders komen we de andere dag terug. Maar wij gaan echt het parcours alweer aftellen. En dan sleuren we hier ergens uit de bodden weer.
2: Heeft de burgemeester Zevenbergen zich nog gemeld of niet?
1: Nou, ik heb toevallig gevraagd gisteren aan hem, wel via het aanmelding, zeg maar. Meestal komt wel iemand langs en we hopen dat hij er staat. Moeten we heel even afwachten, want die man heeft natuurlijk ook een drukke agenda.
3: Ja.
1: Maar dat zouden we wel erg leuk vinden. En ik weet dat hij daar heel erg enthousiast over is, dat sowieso.
2: Goed zo. Hartstikke leuk, veel plezier.
3: Kunnen er nog mensen meedoen? Kunnen er nog mensen nog inschrijven?
1: We hebben de laatste. We zaten op de 700 dat we dachten, nou dat wordt hem. We hebben hem kunnen en vergunning ook voor 750.
3: Oké.
1: Dus de laatste 50 tickets, mensen. Het kan nog, maar we zijn hem geheid. Zit hij vol straks. Dus ja, wie nog wil meedoen, moet snel zijn.
3: Ja.
1: Want de ervaring is dat we meestal een maand tot 6 weken van tevoren. Nou ja, we gaan die buurt een beetje in. Dan loopt hij dicht. Dus deze week, volgende week hooguit. Ja, dan zit hij ook echt vol.
3: Ja, en dat kan via de website mutterenvlaardingen.nl?
1: Correct.
3: Ja. Wat moeten de mensen betalen als ze mee willen lopen door de modder?
1: Ja, dat is een hele goeie. Ik ben altijd van het organiseren en niet zo van de prijs. Hè. Dat is heel slecht zakelijk. Maar uit mijn hoofd zit die rond de €35 of de €45. Als je mee wil doen. En dat is nog steeds, als je dat vergelijkt met landelijk, een hele lieve prijs. En dat doen we ook. Omdat we het zo laagdrempelig willen organiseren. Dus je moet hem even grofweg in €35, €40 is een ticket.
3: Mm-hmm.
1: En daarvoor krijg je dus een paar uur modder.
3: Ja?
1: En obstakels. En als je binnenkomt zit daar inclusief het broodje, hamburger en het drankje. Ja, en vooral de familie lekker laten komen kijken. Want het is ook een feestje hier op het terrein als je de mensen ziet binnenkomen.
3: Ja. Vind ik ook. Ja, hier op de site staat 31,50 voor de korte en 41,50 voor de lange run.
1: Nou, zie je, daar zit ik al op de prijzen van vorig jaar.
3: Dus ja, okay.
1: Het is nog interessanter. Dus ik maak heel slecht reclame.
3: Ja.
1: Nee hoor, maar weet je, dat is ook onze passie, is het organiseren. En gelukkig doen we dat nog steeds voor een leuke prijs. Want ja, kijk maar landelijk wat er wordt georganiseerd. En dan zie je ook wat de prijzen zijn. We proberen het echt op deze manier zo leuk mogelijk te doen.
3: Vind ik ook. Gewoon die laatste 50 nog eventjes scoren, dat die helemaal bomvol zit. Ik zeg,
1: daar zijn we van overtuigd. Dus dat is alleen maar leuk, ook als jullie er aandacht aan besteden. En nou ja, weet je, het wordt gewoon weer een feestje.
0: Ja, ik zeg heel veel succes en maak er een mooie dag van.
1: Dankjewel en we zien jullie, hè.
2: Oké, okay. Hoi.
0: Hoi.
1: Doei. Doeg.

0: Ja, geschoven bij ons Bernard Bodem. Die mogen we feliciteren, Bernard. Gefeliciteerd. De 70ste cultuurborrel.
1: 70ste cultuurborrel, zo oud als ik ben.
0: Ja, hoe is het mogelijk? Zie je er jong uit, joh.
1: Nou ja, dat is... Je gaat vier keer zo hard, hè? Oh. Het leven van een cultuurborrel gaat vier keer zo hard als het leven van een mens.
0: Zo?
1: Ja. Ja, ze zeggen wel eens een kat heeft 7 levens, maar...
0: Ja. En bij cultuurborrel heb je er 9.
1: Nou, je moet 70 dan delen door 10. En dan vermenigvuldigen met 4.
0: Oké, en dan kom je op 70 uit.
1: En dan kom je op 70 uit.
0: Ik ga het thuis narekenen. Ik moet eventjes die weer wat groter maken, want morgen is het zover, de 70ste in het Julianenpark natuurlijk.
1: Ik kan niet wachten. Het is,
0: En dan hebben we net uitgebreid met de weerman gesproken en die zegt dat het vermoedelijk wel heel erg droog blijft.
1: Ja, en na Jungle Commando komt OVT en Boneyard.
0: Ook nog. Ja, want we beginnen met Jungle Commando. Dat is een Nederlandstalige band.
1: Ja, het is heel erg mooi weer om die tijd.
0: Staat er.
1: Ik zit nou de verkeerde vragen...
2: Ja, je draait ze om.
1: Ik draai de antwoorden om.
0: Ja?
1: Nou, knap, hè? Even normaal. Het wordt morgen mooi weer.
0: Ja.
1: Ja, goed.
2: Nou, maar voorspelling, hè?
0: Dat is de verwachting.
1: Ja, maar
0: verwachting.
1: Dat hebben wij in februari al geregeld.
0: En dat vindt Max Verstappen niet leuk, want die rijdt graag door de regen en is het in Zandvoort droog. De laatste keer dat ze daar racen.
1: Hou je er buiten.
0: Ik zeg niks.
1: Niet maar, zeggen, want dan komen de mensen niet naar cultuurborrelt in het Julianapark. Dan gaan ze allemaal achter de buis zitten.
0: Oh.
1: Niks over Max Verstappen.
0: Ik zeg niks over Max Verstappen. Hij rijdt vandaag de sprintrace. Maar dat geeft niet. 2 uur starten we af met het Jungle Commando.
1: Ja.
0: En als je nou gaat zoeken op Jungle Commando wat dat is, dan krijg je Ronnie Brunswijk. Maar die zit niet in die band.
1: Nee, maar gelukkig niet.
0: Nee.
1: Die zit in de jungle.
0: Ja.
1: Rambal in de... Nee, Jungle Commando is een band. Nog een band, maar dan anders.
0: Ja.
1: Zoals ze zichzelf hebben aangekondigd. Maar het leuke aan Jungle Commando is dat zij met z'n allen komen meehelpen om cultuurbord op te bouwen.
0: Kijk.
1: We hebben namelijk een aantal vrijwilligers die op vakantie zijn.
0: Hoe kan dat nou?
1: Echt ongekend. En toen heeft de Jungle Commando aangeboden, daar gaan wij opbouwen.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is helemaal geslaagd. Dit keer ook opbouwen met de artiesten zelf.
0: Ja, dus, en Boneyard die helpt mee met afbreken.
1: Dat neem ik aan van wel.
0: Ja, die staat, die zet je leesbril dan ook op. Hij moet meelezen, maar... Oh.
1: Maar over
0: en
1: OVT kan
0: zit
1: ik ook
0: OVT.
1: Nog wel...
0: Ja, weet je wat dat betekent?
1: Onvoltooid
0: verleden tijd, ja.
1: Ja, dat is onvoltooid verleden tijd. Ik had gelezen. Is dat onvoltooid verleden tijd?
0: Dat is wel geweest, in ieder geval. Ja. Als je het had gelezen, dan heb je het boek al uit.
2: Nee, onvoltooid.
1: Onvoltooid verleden tijd. Nou ja, dat moet ik weer eens even op.
0: Ik ga gelezen.
1: OVT is wel iets leuks over te vertellen. Kees Breuer zit daarin. En Kees is een oud collega van me. Maar die heb ik denk ik al 25 jaar niet gezien.
0: Oké.
1: Okay. Hij zit al heel lang in Frankrijk. Is nu weer terug in Schiedam. En hij... zingt en speelt gitaar. En dat doet hij, ik denk, samen met zijn vrouw, Gerda.
0: Gezellig.
1: En dat heb ik altijd leuk gevonden. En via Dave, want Dave heeft dit programma samengesteld... komt hij nou weer terug in mijn kielzog, zeg maar.
0: Nou,
1: en het leuke van Kees Breuer is... dat hij niet alleen een collega van me was, maar... dat hij ook een fan was van Loudon Wainwright.
0: Ja.
1: En daar ken ik maar heel weinig mensen van.
0: Ik ken de naam wel, maar ik zou niet zeggen dat ik een fan ben.
1: Nee, maar Loudon Wainwright is de vader van Rufus Wainwright. Rufus ken je wel?
0: Ja.
1: Nou, Loudon, die volg ik al vanaf mijn 17e. En af en toe kom je iemand tegen, Kees Breuer. Die is er ook van.
0: En wat voor soort muziek moet ik dan voor...
1: Dat is een singer-songwriter.
0: Ja.
1: En heeft ooit eens 1 hitje gehad in de Verenigde Staten. Met Dead Kunk. een doodstinkdier op het midden van de weg. En ja, een swimming song is misschien bekend van Louden. Maar ik zou echt alle publiek aanraden om na Cultuurborrel even naar Louden Wainwright de derde te luisteren.
0: Ja, dat wil ik.
1: Net als Kees.
0: Ja, dan wil ik toch wel eventjes... Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga hem opzoeken straks.
1: Ja, draai maar One Man Guy om erin te komen. Dat is leuk.
0: Ja, en dat is niet de laatste. Want Linda Spiekerman, die komt ook nog. Oh nee, die heeft het lekkerste broodje bal.
1: Ja, tuurlijk. Maar Linda is een oude bekende ook van ons. Die komt regelmatig opdraven met lekkere hapjes. En in dit geval zijn het ballen.
0: Ja.
1: En we hebben natuurlijk weer het springkussen en de kinderactiviteiten...
0: Het grimeren.
1: Annemarie van Ulde is er weer. Joyce. Ja, het wordt weer een feestje als vanouds.
0: Maar ik wist dat er nog een moment kwam. Boneyard. De muzikanten maken muziek en spelen covers.
1: Ja, leuk. Dansmuziek. En ik nodig jullie nu al vast uit om... Sorry. Om je danspasjes te oefenen.
0: Oké. Okay.
1: Voor morgenmiddag bij Cultuurborrel.
0: Wat voor soort danspasjes? Stevige rockmuziek?
1: Nee, je kan gewoon vrij,
0: okay.
1: Vrij improvisatie doen.
0: Ja. Nou, dan ben ik...
1: heel benieuwd waar je de rest van het programma kan vinden.
0: Ik ben altijd heel erg van het met dansen, van het aan de bar hangen... en met mijn vorm en mijn polsen te dansen. Dus die danspasjes die zitten er goed in geslepen.
1: Kantelen.
0: Altijd weer samenwerking voor de sanitaire voorzieningen met de buren.
1: Ja, met Matrice. Matrice die stelt zijn toiletten ter beschikking. En daar zitten wel veranderingen aan te komen. Voor volgend jaar, maar dat horen jullie volgend jaar wel.
0: Dat is volgend jaar.
1: Ja.
0: Ja, want dit is niet de laatste, want het is nog september.
1: Nee, september ook nog. September hebben we, ja, dat mag ik nu alvast zeggen, hebben we een opera.
0: Een
1: echte opera. Dus maak je borst maar nat. Het is een koor en orkest. Ga flink uitpakken. Dido en Aeneas is de opera die we gaan horen en zien vooral. Klassieke instrumenten. Prachtige opera. En waarschijnlijk is het de eerste opera ooit.
0: Oké.
1: Ja, en meteen wereldberoemd. Natuurlijk. Maar het is prachtig.
0: Een wereldpremière, dus dat moet groot in alle pers... dat de hele wereld komt kijken. Vanuit New York en weet ik veel waar. Allemaal naar het Julianenpark. Dat is park te klein.
1: Doe toch normaal, man.
0: Ja, dat is heel moeilijk voor mij.
1: We willen gewoon mooi en klein blijven.
0: Ja, vind ik ook. Het is wel zo gezellig.
1: Ja, precies.
0: Mooi. We zullen even een muziekje.
2: Ja, dat kan.
0: Nee, I'm right. Ben jij dan met...

0: 2.
1: Ook op de Groene Laan.
0: In de Vogelbuurt.
1: En in Sveaparken.
0: 2.
2: Ja, september dus een complete opera bij het Cultuurbarot. Niet als enige, maar er komt nog wat na. Maar dat houden we als verrassing, dat zeggen we nog niet. En hoor ik net dat jij het land ontvlucht. Is die opera zo slecht? Of,
3: Nee, ik wil die opera al jaren in het park hebben. En nu blijkt dat de enige mogelijkheid die ik had om met mijn vriendin naar Australië te gaan, precies op die vierde, tijdens die vierde cultuurbarot is.
2: Kan je wel meekijken met...
3: Ja, ik doe een beroep op 2 tv.
2: Oké.
3: Om
2: helemaal op te nemen en dan integraal uit te zenden.
3: Integraal op te nemen.
2: Ja.
3: En uit te zenden.
2: Ja, maar goed, dat is pas volgende maand. Nu hebben we de 23e.
3: Nou ja, ze moeten de
2: Jungle
3: toch
2: Commando, OVT, Boneyard. In ieder geval hebben we het over de ballen gehad. Maar van te veel ballen krijg je dorst. Wordt daar ook nog wat in voorzien?
3: Ja, chic is er als vanouds om de inwendige mens te vochtig te houden, zullen we zeggen.
2: Oké. Okay.
3: En dus we hebben ballen en bier. Hè? Bier en ballen.
2: Oké, gezellig. Ook nog ergens een biljart?
3: Geen biljart.
2: Kunnen we ergens biljarten?
3: Nee, ik heb niet biljarten.
2: Is mijn bal nou? Nou, die rode. Nee, ik had die gehaktbal.
3: Maar, ik kan wel horen dat je uit Den Haag komt, zei.
2: Nee, Schavenhagen. Ik ben chic geboren.
3: Oh, god.
2: In de Hoerenwijk.
3: In de Hoerenwijk. Ja. Boerenwijk.
2: In de Hoerenwijk ben ik geboren. Wijk 7. De beruchtste. Dat kan je helemaal wel horen. Nee, maar iedereen moet komen morgen gewoon. Aan alles is voorzien. EHBO ook aanwezig.
3: EHBO is er. Iedereen. Als vanouds.
2: En lekker dansen.
3: En we beginnen om 2:00.
2: Ja, tot een uurtje of 5 meestal.
3: 5 uur, soms 5:30. En
2: graag meehelpen met afbreken.
3: Ja, maar dat spreekt vanzelf.
2: Ja, want dat vind ik altijd de leukste zin. We bouwen het zelf op met de vrijwilligers. Afbreken doen we met het publiek.
3: Ja, leuk is die, hè?
2: Of je moet voor die tijd al wegwezen, of je moet
3: meehelpen. Nee, we zorgen ervoor dat je tot het laatst blijft zitten.
2: Oké, de mooiste act is...
3: Als je weggaat, moet je eigen stoeltje opklappen.
2: Ja, nou, en terecht.
3: Ja.
2: Mooi, nou... ik zou zeggen allemaal naar het Julianapark voor de 70ste editie.
3: Van Cultuurbarot.
2: Ja.
3: Kijk ook even op Facebook.
2: Al die edities terugkrijgt. En welke herinnering komt er dan zo bij je boven?
3: Flip Norman.
2: Ja? Waarom?
3: Nou ja, dat zijn 2 optredens geweest van hem. En ik bewonder die man ook gewoon onversneden.
2: Ja, ik had eigenlijk moeten zeggen, die moet je weglaten. Norman mag je niet zeggen, maar...
3: Oh.
2: Want dat wist ik eigenlijk al, dat je had, maar ik weet nog wel, de eerste, toen zaten wij nog in de studio, Juliana van Stolbergstraat.
3: Ja.
2: Dat ze gauw naar jullie toegelopen zijn om daar nog even gauw verslag van te doen.
3: Oh ja.
2: Dat is mooi.
3: Ja.
2: En mijn mooiste herinnering is denk ik Jan Rot. Die vent, die mocht ik ook eventjes, en die had geen stem, wat was die verkouden.
3: Zo, die was helemaal verkouden, ja.
2: Ja, het snot liep uit zijn neus toen ik met hem stond te praten.
3: Ja, maar goed. Ik weet nog dat hij met een bankkaart. Dat hij de bankkaart als plectrum gebruikte.
2: En dat doet Wolf ook, zijn zoon.
3: Oh ja, ja, ja.
2: Precies dezelfde dingen.
3: Ja.
2: Grappig is dat toch?
3: Maar
2: dat
3: die lijkt ook als tweede op zijn vader.
2: Die lijkt sprekend op zijn vader.
3: Ja.
2: Ik wens je heel veel succes en heel veel plezier morgen. En vooral heel veel plezier met je vriendin op stap in Australië.
3: Zo is het.
2: Graag. Geniet ervan.
3: Ja, leuk, dankjewel.
2: En ze rijden aan de verkeerde kant, hè?
3: Dus ja, maar dat heb ik inmiddels onder de knie.
2: Ja, oké, we zijn niet alleen maar schelden.
3: Ik heb in Engeland maar heel klein beetje schade gemaakt.
4: Hebben hier geoefend?
3: Ik heb in Engeland geoefend.
2: En af en toe hebben ze van die kangoeroes Chinees oversteken.
3: Dus ja. Nou, die moeten uit mijn buurt
2: blijven. En dan weet ik 1 ding zeker, we zien jou niet in september voor de laatste cultuurborrel, maar...
3: Ja, dat klopt.
2: Dan volgend jaar weer.
3: Ja, zeker.
2: Dit is goed. Bernard, bedankt.
3: Dag, en tot John, ik geef je een hand.
2: Ja.
3: Dag.

0: komen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 op zaterdag.
3: John Dijmar en Paulus Kerpel.

Ja, welkom in de tweede uur van 2 op zaterdag 22 augustus alweer. We gaan straks praten met Meerte Venema van D66. We krijgen de ketel ver nog, Kees de Vette, oftewel...

De trombonecase die langskomt om te praten wat er allemaal te doen is. Ja, hij schijnt echt trombone te spelen, Toby. Ik snap het ook niet. Zijn medelaris begint met trombonecase. Ik vind het toch leuk dat de weerman ook dacht dat het viool was. Net zoals ik. Ja, ik denk, hij speelt viool, die man. Maar nee. Maar ja, je hebt het over muziek. Nou, draai dan nog maar een plaatje.

0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
1: Dit is 2.
2: Ja, dit is 2. We zitten al in 2 uur, station. We gaan praten met Fim Meerte Venema. Welkom.
3: Hartelijk dank.
2: Sinds maart lid van de gemeenteraad.
3: Zeker.
2: Dus stelt u zich eens even voor.
3: Ja, nou, Meerte dus. Je mag ook je zeggen. Ik ben 42 jaar en al ruim 7 jaar Schiedammer. Een cosmopolitische Schiedammer. En ik woon in Schiedam-West met mijn gezin, de zoon en een dochter en met mijn man. Ik werk in Den Haag. En ja, ik doe gewoon heel veel hier in de regio, hier in de stad. En ja, geniet een beetje van wat zeg maar Rotterdam-Rijnmond te bieden heeft.
2: Ja, werk je in Den Haag bij het ministerie, hè?
3: Ja, bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En dan aan de kant van de media en creatieve industrie. Dus eigenlijk een beetje jullie hoekje.
2: Kijk, ik hoor het woordje media, dus dat is interessant. OCW, ik dacht altijd dat het wetenschappen was, maar is het veranderd naar wetenschap?
3: Ja, ik geloof het wel, ja.
2: Ja. Ja. Allemaal nieuw briefpapier, alhoewel dat hebben we niet meer tegenwoordig, geloof ik.
3: Ja, het gaat ook een beetje met zijn tijd mee, de naamgeving.
2: En moet je vaak naar het ministerie of mag je thuis werken? Hoe gaat
3: het? Het is een beetje, ik ben meestal 2 of 3 dagen per week. En verder werk ik thuis, dus dat is echt super geregeld. En ik hecht er ook aan om wel echt veel op kantoor te zijn, omdat het gewoon leuker is.
2: En met welke zaken hou je specifiek bezig?
3: Op dit moment,
2: of is dat geheim?
3: Nee, het is niet geheim. ik werk nu aan als projectleider aan de weerbaarheid van de media en de cultuur- en erfgoedsector. Dus dat is ook ingegeven door de geopolitieke ontwikkelingen, door meer het risico van hybride dreigingen en algemeen belang natuurlijk om ook als culturele instelling of omroep voorbereid te zijn op eventuele rampen of calamiteiten. Dus daar schenk ik aandacht aan, zeg maar. Daar proberen we meer op aan te bieden.
2: Wie is jullie nieuwe minister?
3: Rianne Letschert. Daar werk ik voor.
2: De mevrouw uit Maastricht.
3: En ook D66 toevallig. Al speelt het natuurlijk op werk geen rol. Zeg maar, omdat ik ook raadslid ben. Dat staat los van elkaar. het is ook een minister met heel veel interesse in het veld waar ze voor werkt. Dus ze is ook veel op pad.
2: Ja. Grappig.
3: Ja.
2: En hoe ga je naar Den Haag? Netjes met de trein? Of,
3: dat is wel het makkelijkste ook. Zeker omdat we hier een intercity station hebben. Dat is trouwens ook een van de redenen waarom ik in Schiedam woon. Omdat het zo goed verbonden is met de regio.
2: Ja.
3: Dus dat is gewoon heel fijn.
2: Ja, kan me voorstellen.
3: Ja.
2: En werk je dan 5 dagen in de week? Of mag je wel eens een...
3: Nee, voor het raadswerk, wat ook echt wel wat vraagt, ben ik minder gaan werken. Dus ik werk 3 dagen in de week in Den Haag. Zodat ik ook nog een dag... heb echt voor het raadswerk, voor alles voor te bereiden en werkbezoeken te doen en zo. En ik wil ook graag nog wel... ik heb ook een gezin, dus daar besteed ik ook nog tijd aan.
2: Dat komt ook nog bij.
3: Dus een zoon van 9 en een dochter van 5.
2: Ah, kijk. Dat is nog basisschoolwerk, hè?
3: Precies, ja.
2: Hartstikke leuk. Ook in Schiedam op school? Of,
3: ja, die zit op de basisschool De Singel, niet hier ver vandaan.
2: Oh, ja. Grote school, ja.
3: Ja.
2: D66 politiek. Hoe ben je in de politiek terechtgekomen?
3: Ja, eigenlijk vanaf dat ik ben begonnen met werken ben ik al actief lid van D66, maar niet altijd in een politiek vertegenwoordigende vorm. Dus altijd ook wel betrokken geweest bij de jongeren, young professional kant van de partij en zo. En daar ook programma rondom gedaan. En ik woonde eerst in Amsterdam, daar ook bij de lokale afdelingen. Als vrijwilliger gewerkt, ook rondom de campagnes en zo. Campagne voeren en andere zaken. En toen op een gegeven moment zijn we naar Schiedam verhuisd. En toen, ik vond het ook gewoon even veel met jonge kinderen, heb ik eigenlijk niet echt binnen de vereniging gemengd. En nu ze wat groter zijn en ik ook wel echt meer urgentie voel voor mezelf, om mezelf op persoonlijke titel uit te spreken vanwege wat er allemaal gaande is in de wereld en in Nederland, dacht ik, oké, ik probeer ervoor te gaan. Ik stel me kandidaat als raadslid op de lijst. Dus zo is het gekomen. En dan is het natuurlijk een beetje... verrassing wat er gebeurt, want politieke verkiezingen zijn natuurlijk altijd onvoorspelbaar.
2: Ja.
3: Dus, maar het pakt goed uit.
2: Ja. Waarom gaat iemand van Amsterdam naar Schiedam?
3: Ik heb in Rotterdam gestudeerd en mijn man komt hier ook uit de buurt. Dus ik heb altijd al een hart voor beide regio's gehad. Dus het was eigenlijk een beetje om het even. En we vonden Schiedam een fijne plek. En ik woonde altijd in West. Dat ligt natuurlijk aan Schiedam vast. Dus ik wist ook al van Schiedam, zeg maar, ondanks dat ik hier geen familie heb. Dus zo een beetje samenlopen eigenlijk.
2: Ja. Nou, dan kom je hier wonen. Je bent van D66. Dan stuur je een mailtje naar de afdeling hier en zeg je, ik ben D66, ik wil hier wel iets gaan doen.
3: Ik krijg natuurlijk gewoon de mailings van de algemene afdelingsvergadering en zo, ledenvergadering. En ik ben gewoon daar naartoe gegaan en heb gewoon eens gepraat met iedereen en interesse getoond. En zo is het balletje gaan rollen.
2: Ja, ja. En dan heb je gesprekjes met meneer van Sliedrecht bijvoorbeeld of zo? Of?
3: Ja, nou, eigenlijk... ik was er ook niet helemaal... ik was niet echt er op persoon mee bezig, zeg maar. Het is ook niet zo'n hele grote afdeling, Schiedam, D66. Dus het is niet lastig om iedereen te spreken te krijgen. en ja, dat ging meer voor laagdrempelig, informeel.
2: De fractievergaderingen kunnen aan de keukentafel...
3: Nou, daar was ik natuurlijk niet bij, want ik had er geen rol in. Maar voor de vereniging wordt natuurlijk ook het een en ander georganiseerd. En daar ben ik gewoon een paar keer aangesloten.
2: Ja, ja. Ja. Nou, dan kwamen die gemeenteraadsverkiezingen eraan. Toen was het even spannend op welke plek staat Meerte.
3: Ja, zeker. Ja, dus, op plek 5. Dus daar ben ik campagne ingegaan. En we hebben gewoon met z'n allen, ieder op onze eigen manier, gewoon zo goed mogelijk campagne gevoerd. En toen was het opeens een moment daar.
2: Ja, toen kwamen die uitslagen. 18 maart was het, geloof ik, uit mijn hoofd.
3: Ja.
2: Maar ik denk dat dat een beetje tegenviel bij D66. Hè? Landelijk was het natuurlijk ineens de grootste partij geworden.
3: Mm-hmm.
2: En hier viel het toch een beetje tegen.
3: Nou, tegen weet ik niet. Want het is natuurlijk wel, we zijn hetzelfde gebleven hè, qua zetelaantal. En je zag lokaal ook wel die trend dat D66 toch ook wel een beetje werd bevraagd op de keuzes die waren gemaakt rondom het regeerakkoord. En dat had ook denk ik misschien wel een beetje zijn weerslag in Schiedam. En daarnaast de nieuwe samenstelling van de lijst. Dus ook weer oud-gedienden die vertrekken. Nieuwe mensen die erbij komen, die weer een ander netwerk meenemen. Dus al met al denk ik dat we wel tevreden kunnen zijn.
2: Ja, maar er vertrokken er een aantal. Hè? Alleen mevrouw Keveling had zeg maar al eerdere ervaring.
3: Ja, dus dat is ook heel fijn dat we... dat zij is gebleven en dat zij dat we ook weer met haar de fractie vormen. En dus Jort, Marjolein en ik, wij en natuurlijk commissielid ook Noé Boyet. En we hebben net een fractieondersteuner geworven. Dus we hebben ons team nu op sterkte.
2: Nou zag ik meneer Lauwers er ook nog tussen staan. Die was wethouder, hè? Die was eigenlijk even ingevallen voor mevrouw Biekman.
3: Ja.
2: Die had wel het idee, ik ga wel even lekker door. Dat viel ook tegen natuurlijk.
3: Ja, dat ik denk het wel. Het is natuurlijk een beetje... het initiatief was niet aan ons, dat lag bij Pro. En er is echt wel nagedacht, denk ik, over de samenstelling van wat nu dan de coalitie is. En daar hebben wij dan uiteindelijk ook gewoon niet zoveel over te zeggen. Dus in eerste instantie jammer dat we er niet in zitten. Maar aan de andere kant schept de rol van oppositiepartij ook weer mogelijkheden. Je kan ook meer stelling nemen en hoeft wat minder rekening te houden met de belangen van de bestuurder, van de wethouder. Dus dit is gewoon hoe we het doen. En wij hadden er sowieso zin in, welke rol dan ook. Dus...
2: Maar meneer Lauwers had gezegd, ik wil wel hoog op de lijst, maar alleen als ik daarna wethouder word.
3: Ik weet niet of daar in die vorm over is gesproken. Geen idee.
2: Maar dat heeft u wel dat plekje opgeleverd in de raad.
3: Ja, dat ik met voorkeurstemmen ben verkozen. Ja, dat was voor mij ook een verrassing. Was ik super blij mee. Dus dat geeft ook een extra.
2: Heel veel familie
3: boost.
2: In Schiedam die gestemd heeft.
3: Ja, ik heb geen familie in Schiedam. Maar ik heb natuurlijk met de tijd wel een netwerk opgebouwd. En ik heb ook gewoon campagne gevoerd. En dat is ook de bedoeling, denk ik, rond de verkiezingstijd. Dus
2: Hartstikke goed. Ja. En nu in de raad. In maart geïnstalleerd.
3: Ja.
2: Ik heb toch het idee dat. Dat het daarna een beetje vakantietijd geworden is.
3: Mm-hmm.
2: Dat de raad nog niet zoveel gedaan heeft, behalve dan de zomernota behandeld. Gaat het seizoen nu echt beginnen?
3: Ja, dat zeker wel. En ik denk dat we ook als... het is ook een soort van familie, die raad. Hè, al verschillende samenstellingen, verschillende belangen en interesses. Dat je ook even een soort van tot elkaar moet komen. En ik vond het inwerkprogramma wat vanuit de Griffie is verzorgd heel nuttig. En het was ook gewoon leerzaam om eerst voor mij als nieuweling om zo'n hele cyclus te doorlopen. Maar ik denk wel dat ook het college wat kan verwachten vanuit de raad richting de begrotingsbehandeling dit najaar. Zeker aangezien er nog geen uitgewerkt coalitieprogramma ligt wat pas begin volgend jaar gaat volgen. Dus volgens mij staan we op alle manieren in de startblokken en we gaan het zien.
2: Ja.
3: Ja.
2: Het lijkt me toch moeilijk. Je zegt die cursus hebben we gehad. Krijg je dan een hele basis? Wat is het verschil tussen een motie en een amendement en dat soort dingen?
3: Moet dat ik zit er ook een beetje bij. Maar het ging eigenlijk meer, en dat was ook allemaal openbaar. Dus eigenlijk kon iedereen ook gewoon mee kijken. Oh. Het was gewoon tijdens de raadsinformatieavonden. Het ging meer over hoe je nou kan omgaan met je rol als raadslid. Maar ook hoe je samenwerkt met de andere bestuurslagen. En wat de verschillende belangen zijn. Maar ook zaken als warmtenet in Groenoord. Hoe werkt dat eigenlijk? De gemeentefinanciën. Hoe moet je naar de begroting kijken? Dus er was ook zeker... dat is gewoon heel nuttig als je effectief wil zijn. En wil snappen zeg maar, hoe je ook je kaderstellende rol in kan vullen. En niet alleen controleren achteraf, maar ook initiatief nemen. Vond ik een goede eerste zet.
2: Ja.
3: Ja.
2: Al jaren lid zeg maar, van D66, mm-hmm. maar nooit echt raadswerk gedaan. Niet in Amsterdam, hè?
3: Nee. Ja, wel een beetje bij de fractie in Amsterdam-Noord betrokken geweest. Maar,
2: maar niet echt zoals nu
3: meer schaduwfractie
2: in het diepe maar. Gegooid, zeg maar.
3: Ja.
2: Mm-hmm. En hoe bevalt dat tot nu toe?
3: Ja, ik vind het ontzettend leuk. Het is ook dat ik me op persoonlijke titel kan uitspreken. Als in binnen het kader van D66. En dat kan ik op werk natuurlijk niet. Daar adviseer ik vooral. En ik geniet er ook echt van om bij zoveel betrokken te zijn. Er speelt gewoon... enorm veel op gemeentelijk vlak. En het is hartstikke leuk om daar middenin te staan... vanuit mijn rol als volksvertegenwoordiger. Dus daar heb ik wel wat de late dinsdagavonden voor over. Of meerdere per week. dat hoort er natuurlijk ook bij.
2: Er is nu een officieel document waarin staat... 11:15 is max, geloof ik.
3: Ja, maar het is echt heel goed dat er zo'n reglement van orde is... dat het is vernieuwd. Daar heeft ook collega van ons Marjolein ook echt aan meegewerkt.
2: Ja. Ja.
3: Dus dat brengt ook gewoon het niveau omhoog. Vergaderen heeft ook regels nodig. Je kan niet zomaar praten in het luchtledige. Dus dat werkt goed.
2: En waarom is het ooit D66 geworden en geen andere partij?
3: Ja, vanwege sociaal liberalisme. Dus wel echt dat heb ik ook wel echt als persoonlijke overtuiging. Van dat het dat je mensen vrijheid moet geven binnen de grenzen van het mogelijke. En ook de Europese en internationale oriëntatie van D66, dat spreekt me ook heel erg aan. Ik heb ook jaren aan een sterke, veilig Europa gewerkt voordat ik in de cultuurhoek terecht kwam. Zat ik meer aan de kant van justitie en buitenlandse zaken. Dus zo zie ik onze toekomst ook voor me. Dus ik kijk ook echt naar Schiedam vanuit de wereld. Zeg maar hoe hangt dat samen? Zeg maar, Schiedam in Nederland, in de wereld. Dat is een beetje... Ja,
2: en de politieke interesse, is die een beetje van huis uit meegekomen?
3: Wel de maatschappelijke betrokkenheid. Het is niet zo dat mijn ouders in de politiek zitten of iets dergelijks. Maar wel maatschappelijk georiënteerde beroepen hebben. En ook wel vrijwilliger bij Amnesty of in de MR van de gemeenschapsraad van school en zo. Dit is toch wel een beetje mijn eigen draai eraan. Niet dat iemand me dat heeft verteld of zo, dat dit een goed idee is. Okay. Dat is gewoon zo gegroeid.
2: Niet geduwd of gepusht.
3: Nee, zeker niet. En ook niet soort van in de wat gelegd of al voorbereid.
2: We gaan even een plaatje draaien, praten we zo verder.
3: Oké. Okay.

0: is 2.
1: Ook in de Brandersbuurt,
0: De Hoeves
1: en in Nieuwland. 2.
2: Zo, dat je het maar weet. We praten verder met Mirthe Venema. Lid van de gemeenteraad in Schiedam. Ja, heeft het naar de zin. Er staat in de startblok, hè? We gaan in september weer beginnen.
3: Zeker.
2: En moet je daar al nu al op voorbereiden?
3: Ja. Ja, dus er zijn al veel stukken bekend voor de raadsvergadering eind september, begin oktober. En we hebben bijvoorbeeld de eerste fractievergadering weer op 31 augustus. Dus ik zit nu hier, dus voor mij is het nu weer begonnen. Ja.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Het bevalt al een beetje, maar we gaan natuurlijk nog echt beginnen. Wat zijn de belangrijkste stukken binnen de gemeenteraad die jij tot je doet?
3: Ja, dus we hebben portefeuille, zoals het heet, een beetje verdeeld de onderwerpen. Dus ik heb dan extra aandacht voor, want we doen als fractie natuurlijk gewoon alles. Cultuur, economie, financiën, de bedrijfsvoeringskant van de gemeente en ook wonen. Dus daar ligt mijn focus. Dus daar ga ik me ook extra voor inzetten.
2: Dus dan heb je een belangrijke taak bij de begrotingsbehandeling om te kijken of alle cijfertjes een beetje interessant zijn.
3: Ja, en dat vind ik ook wel interessant. Want het gaat. Je wil eigenlijk die kaderstellende rol goed invullen, maar ook die controlerende taak. En dat zit natuurlijk ook bij financiën. En uiteindelijk gaat het toch om het spel en de knikkers. Ja. Dus, en ook nuttig om gewoon dat te leren. Want dat is natuurlijk ook leuk aan het raadswerk, dat je nieuwe dingen kan leren.
2: Ja. Zijn jullie de grootste oppositiepartij?
3: Een van de grootste in ieder geval. Ja.
2: Toch weer een hele andere rol dan aardig wat colleges hiervoor. Hè?
3: Ja.
2: We hebben aardig wat wethouders van D66 gehad natuurlijk.
3: Ja.
2: Van de week was er weer wat in het nieuws over een mevrouw die mishandeld was, zeg maar, thuis. Die kwam in het ziekenhuis terecht, maar kon nergens opgevangen worden. Ik geloof dat Marjolein Hekman inmiddels vragen gesteld heeft aan het college. Want de dame is opgevangen in een hotel en dat is toch niet de bedoeling. Zijn dat ook zaken die jou erg aangaan?
3: Ja, dus het gaat me aan als mens en als raadslid. Dus dan gaat eigenlijk alles mij aan vanuit mijn rol als raadslid. Dus ik heb daar natuurlijk ook dat gelezen en ik had er ook gefronste wenkbrauwen bij. Maar daarnaast denk ik ook dat er meer. Volgens mij is hier ook al contact over geweest met de wethouder. En daar is onze fractievoorzitter ook. Die is er ook over geïnformeerd. Dus. Ik denk dat het gewoon de aandacht heeft van alle fracties en van de raad. En het grotere plaatje voor ons, ook voor D66, is gewoon dat we vinden dat iedereen de zorg zou moeten kunnen krijgen die nodig heeft. En dat ook zeker ook vormen van geweld tegen vrouwen zo goed mogelijk aangepakt moeten worden. Dus dit gaat denk ik verder nog een vervolg krijgen. Maar dat is natuurlijk ook aan de betrokken instanties en aan de wethouder.
2: Ja, nou, er is ooit een hele club geweest van vrouwelijke raadsleden die zich daarmee bezighouden.
3: Ja.
2: Dat is een beetje uit elkaar gevallen.
3: Ja, waaronder ook de huidige wethouders.
2: Ik wou net zeggen, mevrouw Van Dijk zit nu op de stoel van de wethouder. Dus nu kunnen de spijkers met koppen geslagen worden.
3: Ja, dat hoop ik. Ja,
2: ja,
3: goed. Ja, en ik denk ook dat ze zich daar hard voor maakt.
2: Wat ik in de wandelgang hoorde, dat was totaal anders. We hebben een gemeentearchief. Daar werkt Laurens Priester.
3: Ja.
2: En u schijnt gezegd te hebben, dat is de beste gemeentearchivaris van Nederland.
3: Zij heeft dat gezegd? Nou, dat compliment dat geef ik hem graag. Ja, ik denk dat hij een hele goede gemeentearchivaris is. Ik weet niet of het. Ik heb gewerkt aan de herziening van de archiefwet. In mijn andere baan, zeg maar. En dat is heel belangrijk voor de informatie, voor het informatiebeheer van overheden in Nederland. Want het stelt daar alle regels voor. En iets wat ik heel erg heb gezien in de archiefsector, die voor mij nieuw was, is dat er gewoon heel veel hele kundige archivarissen werken met echt een specifieke opleiding daarvoor en die heel toegewijd zijn.
2: Maar archiefwet, dat klinkt mij een beetje moeilijk. Het is toch een beetje op datum of op iets zoeken?
3: Ja, eigenlijk niet. Dus het gaat over alle informatie, over alles wat je vanaf het moment van creatie. Dus alles wat er aan informatie rondgaat in een organisatie, dat moet beheerd worden. Je moet beslissen hoe lang wil je het bewaren, wanneer wil je het vernietigen, wat moet er voor de eeuwigheid bewaard worden. En daarbij, voor wat er blijvend bewaard moet worden voor de eeuwigheid, daar hebben gemeentearchieven een belangrijke rol in. En op rijksniveau bijvoorbeeld het Nationaal Archief, die dat doet voor het rijksniveau. En dat is een groot goed, want hoe moet je anders je geschiedenis onderzoeken of toegang tot informatie krijgen als burger? Dus er spelen allerlei belangen hieromheen. En we hebben denk ik ook met de toeslagenaffaire gezien en met zoekgeraakte bonnetjes, ja, dat het belangrijk is dat je kan vinden wat je zoekt.
2: Ja, ik heb ook wel eens gehoord, jongens, laten we nu eens het een en ander opschrijven. Want over 50 jaar willen we ook weer weten hoe het nu was. Want dat vergeet je dan al gauw, hè? We willen eerder Schiedam 750, willen we graag weten wat er 750 jaar geleden gebeurt. Ja. Maar over 100 jaar willen we ook wel weten wat er nu gebeurd was.
3: Ja, precies. En kunnen we dan nog vinden wat we zoeken? Want dat is digitaal, het is niet meer op papier. Dat is een andere manier van bewaren. Dus daar moet je wel over nadenken als overheidsorgaan. En dat is ook de gemeente Schiedam.
2: Ja, maar nou is het, u het over een archiefwet, dat is landelijk.
3: Ja.
2: Heeft Schiedam dan ook nog extra regeltjes daarop?
3: Nee, dus die wet die geldt voor alle overheidsorganen in Nederland. Dus voor de gemeenten, de provincies, de waterschappen, voor bepaalde ZBO's, voor de ministeries. Die vallen daar allemaal onder.
2: Ja, ja, en dan wordt er bepaald aan de hand van het aantal inwoners hoeveel mensen daar bijvoorbeeld mogen werken.
3: Nee, dit gaat echt meer over de regels rondom het beheren van digitale informatie en informatie op papier.
2: Ja, en gaat mevrouw Venema wel eens naar het archief om te kijken of dat er nog wat over haar familie te vinden is hier van vroeger?
3: Nee, ik heb dat recent niet gedaan. Er was natuurlijk wel veel te doen ook over het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging de laatste tijd. Zeg maar het Oorlogsarchief van Nederland, wat dan in Den Haag ligt bij het Nationaal Archief. En daar alles wat je daaromheen zag, dat geeft ook aan hoe belangrijk het is dat je een archief tot je beschikking hebt als samenleving.
2: Ja, wat ook heel leuk is, is de beeldbank, hè, die wij hier hebben. Dat je toch op adres of op naam een heleboel foto's uit het systeem kunt halen.
3: Ja, als raadslid heb ik wel het archief af en toe, het gemeentearchief gebruikt, bijna per ongeluk. Want alle raadstukken die verder teruggaan, die kan je daar natuurlijk ook vinden. Oh. Al zoekende zeg maar in dat systeem kom je daar af en toe.
2: Op zo'n manier kun je een soort dossier opbouwen.
3: Ja, je kan ook dingen reconstrueren natuurlijk of om advies vragen. Ja. Het dient veel functies. Niet
2: heeft
3: veel.
2: U de maiden speech al gehad?
3: Ja. Oh, ja. Bij de behandeling van de jaarstukken van het afgelopen jaar.
2: Ik was het vergeten, want het is al zo'n tijd terug dat we weer in de raadzaal gezeten hebben.
3: Ja, dus er is eigenlijk al best wel wat gebeurd. De startblokken weet ik niet. Eigenlijk zijn we gewoon vol begonnen. Of zo voelt het voor mij in ieder geval. Dat vond ik leuk om te doen. Ook spannend wel. Maar dat hoort erbij.
2: Dat hoort erbij natuurlijk. Mm-hmm. Ik denk dat we een heleboel weten. Gaan we u de komende tijd fanatiek bezig zien?
3: Ja.
2: Kijk, dat horen we graag. 1 van de 37... Zeker. En dat wordt heel spannend. Ik wil u vriendelijk bedanken en succes wensen met het werk. En vooral met de voorbereiding natuurlijk, want daar zit een hoop tijd in.
3: Dankjewel. En jullie heel veel succes met je mooie programma. En natuurlijk ook voor Omroep 2 als geheel.
2: Oké, dankjewel.
3: Dat draag ik een warm hart toe.
2: Heel goed, dankjewel.

mooie concerten waren dat van Margriet Teshuis met haar band. Ik weet, was dit met Lucifer eigenlijk? Of was dit gewoon Margriet met Isis met de band? Je weet het ook niet. Maar het, ja, een hele eigen gereide artiest eigenlijk. En dat bedoel ik niet vervelend. Want zij deed geen concessies aan de platenmaatschappijen. Dat wilde ze maken. Dat voerde ze uit. En ze hoefde niet te zeggen, wat moet commerciële, het moet dit, het moet dat. Daar had ze gewoon maling aan. Ze ging haar eigen weg. En ze maakte hartstikke mooie muziek. En ze had een hele toffe band bij zich altijd met hele knappe muzikanten. Ik ben een paar keer bij haar geweest live. En ik echt zitten genieten van de muziek en de haar verhalen. Heerlijk. Goed voor jezelf zorgen. Hoe doe je dat? Nou ja, dat kan ook voor veel mensen een vraag zijn. En, de Westfest 90 gaat daar proberen antwoord op te geven op zondag 30 augustus. Voor veel mensen is het lastiger om voor zichzelf te zorgen dan voor een ander. Lief zijn voor jezelf, hoe doe je dat? Tijdens de bijeenkomst benaderen we dit onderwerp vanuit diverse invalshoeken met bijpassende gedichten en muziek. Na de bijeenkomst is er ruimte voor ontmoetingen en een gesprek bij koffie en thee. En wie zijn dat dan? Ze zijn een vrijzinnige geloofsgemeenschap die de deuren wijd openzetten voor iedereen, jong en oud, op zoek naar verbinding, bezinning en inspiratie. Gewoon even weg uit de hectiek van alle dag. En voel je aangesproken? Kom een keer kijken, want wie weet, misschien is dit wel iets waar je al lang naar op zoek bent. Ze zien ons graag 30 augustus om 10:30 in de Westfestkerk 90. En voor heel veel mensen zou het best wel eens goed zijn, even weg uit de hectiek van alle dag.

0: eventjes heel gauw praten met Kees de Vette. Kees, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: De microfoon even gauw wat dichterbij, want je komt net van de fiets af vanuit de Lier.
1: Ja.
0: Was toch een beetje lekker weer om te fietsen?
1: Ja.
0: Oké, nee, is goed. Wind mee.
1: Ja.
0: Want we willen het hebben over de ketelver. Die komt eraan.
1: Ja.
0: Nou, heel gauw. Wat gebeurt er zoal en wanneer is het en waar is het?
1: Het is eigenlijk een fancy fair-achtige opzet met kramen van lokale ondernemers. Dus onder andere ook onze stadsbrouwers. Ook onze de honingdrankproducenten, die zijn er ook. En er is uiteraard muziek, want we zijn een muziekvereniging.
0: Ja, ja.
1: Het koor zingt, het prompkoor op zondag. En het jeugdkoor, dat zingt ook. Dat is Future Voices. Die zingen om 1 uur op zondag. Wij spelen zelf met het orkest op zaterdag om 3 uur. En de prompskoor zingt zondag om 3 uur. Zaterdag hebben we ook allerlei ensembles die spelen.
0: Mm-hmm.
1: Zondag hebben we ook wat externe bandjes. Onder andere een Ierse folkband.
0: Ook gezellig.
1: Ja, die komen om 1 uur of 2. En om 4:30, dat is de klap op de vuurpijl, dan komt er een professioneel trio die dan in de Jacobuskerk spelen, want daar zitten we. We zitten zeg maar naast de Jacobuskerk aan de Kerklaan in de pastorietuin. En daar zijn dan ongeveer iets van 40 kramen, zeg maar. Van kunstenaars tot lokale ondernemers. En is ook een kinderhoek. Dus daar kunnen kinderen spelen op de springkussen. Er is een koffiecorner waar mensen koffie met het gebak kunnen halen. Er is een bar met broodjes, hamburgers. Dus ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. En er is ook voor vervoer gezorgd.
0: Kijk.
1: Er rijdt een huifkar. Die rijdt vanaf het dorp Ketel. Zeg maar vanuit de historische vereniging, waar de historische vereniging zijn stand heeft. Dus echt in het centrum van Ketel. Rijdt hij een rondje. Onder andere ook door de polder. En die komt dus ook langs de Jacobuskerk. Langs onze ketelver.
0: Ja. En dat is een auto, daar kan je uitstappen of opstappen?
1: Ja, klopt.
0: Kijk,
1: klopt.
0: Lekker makkelijk.
1: Ja, en dat
0: behalve als er iemand uit wil stappen en hij zit vol, dan heb je pech.
1: Ja.
0: Moet je op de volgende huifkar wachten.
1: Ja. Nee, maar dat wijst zichzelf, dat tot nu toe is dat eigenlijk altijd
0: goed
1: verlopen.
0: Ja.
1: En het is 12, 13 september in het weekend, dus zaterdag en zondag.
0: Ja.
1: En het is tegelijkertijd met het monument weekend.
0: Ja, dan kan je een open monument weekend is dat dan.
1: Ja. Ja. Dus ik denk een leuk
0: met,
1: evenement.
0: Met open monument weekend mag je altijd overal gratis naar binnen bij jullie ook?
1: Ja.
0: Alleen wel, tenminste dat was vorige keer zo een vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van het gebouw van de vereniging.
1: En uiteraard de drankjes en de hapjes, daar moeten mensen muntjes verkopen. Ja. Maar dat is natuurlijk, dat is normaal. En we hebben ook nog wat tweedehands spullen in de verkoop. Dus goede kleding, wat elektronica.
0: Nou, hebben we een discussie, want ik heb ook met de weerman gesproken. Ik zeg, we krijgen straks iemand te gast die heeft als mailadres trombone, Kees.
1: Ja.
0: Wat denk je dat hij speelt? En wat zei die? Viool. Paulus die zei piccolo, geloof ik.
1: Ja.
0: En wat was speel je nou? Een doedelzak?
1: Ja, ik zei zelf klarinet, maar ik speel bastrombone.
0: Ja, ja.
1: Maar dan wordt het weer zo'n lange naam, dus ik heb dat gewoon ingekort tot trombone.
0: Is die groter dan een gewone trombone? Bas?
1: Ja.
0: Dan moet je een hele lange arm hebben om te kunnen schuiven.
1: Nou, de schuif is net zo lang, maar er zit, aan de achterkant zit een extra slinger, zeg maar. Ja.
0: Vroeger noemden we dat een schuiftrompet, toch?
1: Dat klopt, ja. Zo wordt hij wel eens.
0: Zo wordt hij nog steeds genoemd.
1: En schuiftrompetten die bestaan ook. Maar dat is dan weer een heel ander instrument.
0: Ja, dat is weer heel ander.
1: Ja.
0: Gaan we het ook een keer over hebben.
1: Ja.
0: Maar goed, de ketelver in september, 12 en 13.
1: Ja, 12 en 13 september.
0: Bij de Jacobuskerk.
1: Aan de Kerkweg.
0: Hebben we het heel snel gedaan, hebben we het heel kort gedaan.
1: Ja.
0: Maar we hebben wel alles genoemd.
1: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Heel veel leuke steentjes.
1: Ja.
0: Eten en drinken is er te koop.
1: Ja.
0: Toegang gratis, je mag zo komen kijken. En dan kan een ritje maken met de huifkar. Jij nog iets heel dringends te vragen, Paulus? Nee? Paulus is een keer uitgeklest, daar maken we ook niet vaak mee. Nou, bedankt en dan moet dat hele eind weer terugfietsen.
1: Ja, nee, graag gedaan. Ik ben altijd blij als we hier ons...
0: En we geven er nog wel meer aandacht aan. Het is altijd leuke bijeenkomsten, dat soort dingen. Zeker met die lokale producenten.
1: Ja.
0: Wij gaan afsluiten gelijk. Ik zie nog 35 seconden hebben.
1: Okay.
0: Dus iedereen hier bedankt. U bedankt voor het luisteren. Ditzelfde trio zit er volgende week weer. De week daarop ook weer. Dus eigenlijk is het niet 2 op zaterdag, maar 3 op zaterdag. Dit was 1/3. Volgende week is het 2/3. Ik ben er morgen weer. Wat mij betreft tot morgen. Wat mijn collega's betreft dus tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Maak er een mooie week van.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroep.

0: spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers.

0: of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen.

0: Dit is 2.
1: Ook in de Oostwijk,
0: Groenoord
1: en de Indische buurt. 2.
0: 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Drie leerlingen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. De agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn twee zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer. Vanmiddag redelijk zonnig met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda zijn bij Nieuwekerk aan den IJssel nog 2 rijstroken dicht. De vertraging een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Praatje pot.
3: Rol pot.

0: tomorrow. Ben jarig tomorrow.
1: Ben je morgen jarig?
0: Ja. Yep.
1: Op zondag?
0: Ja. Yep.
1: Dat mag ik niet vieren, of wel?
0: Ja, ik ben ook op een zondag geboren.
1: Nou. Hoe heet het ook weer? Het is rond.
0: Het is rond.
1: 67, jemig te plebehuren. Wat een leeftijd. Nou, alvast wel hartelijk gefeliciteerd, Bart.
0: Dankjewel.
1: Ja, overdag ook het gebakje.
0: Ja.
1: Een beetje onhandig rijden zo, maar het is wel lekker. Ik vind het wel lief bedacht. Waar rijden we trouwens naartoe, Bart?
0: Waar rijden we naartoe?
1: Nou, ik heb in ieder geval alles
0: op Tom kijken,
1: keurig ingesteld.
0: Ja.
1: Ik vind trouwens de nieuwe
0: actie. Zo, zo.
1: Wat
0: zo.
1: Dan?
0: Er gaat helemaal niks boven Groningen.
1: Oh, dan zitten we hier nog wel even. Ik hoop dat we het halen eigenlijk. Nou, dat moet wel zijn. We zijn vanmorgen vroeg gestart. Dus het is en we zijn pro's, hè?
0: Tuurlijk.
1: We zijn pro. Dat is de nieuwe partij, hè, natuurlijk. Ja, nee, al niet helemaal nieuw meer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, daar kan ik wel protest tegen aandienen.
1: Ja. Hoe heet dat nou? Acroniem? Dat zijn zeg maar een woord dat wordt gevormd door de eerste letters van verschillende woorden. Zoals PvdA. Oh, dat is de oude pro. Dus PvdA pro zal dan ook wel zijn. Maar het is gewoon aan elkaar geplakte letters.
0: Ja.
1: Ja, je kijkt me aan en je denkt, waar heb je het over? Maar goed, dat geeft helemaal niet. We gaan gewoon lekker verder. Wat dacht je van deze muziek? Oh, ik heb er nou al zin in.

0: Zo, het volgende plaatje hebben we volgens mij al eerder gedaan, zei je, hè, Bart? Hè?
1: Ja.
0: Want jij zat hem al klaar te zetten. Toen dacht ik, ik vind trouwens dat je dat knap doet met zo'n platenspeler in de auto. Dat hobbelt en zo, dat vind ik echt geweldig. Dat is,
1: Ja, tegenwoordig heb je het allemaal digitaal, hè?
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik loop er een beetje achter. Maar we gaan weer draaien. Wem, Club Tropicana.

0: De zomer van 1986.
1: Nou ja, de zomer. Ik wil even beginnen met 1986. Kregen wij Flevoland, hè? Ja, met op dat moment 170.000 inwoners werd dat de 12e provincie van Nederland. Dat is wel ja. Even.
0: Vandaar
1: ja.
0: Hebben we ook 12 uitzendingen, zomers uitzendingen.
1: Hoe is het mogelijk, hè?
0: Ja.
1: Nou, bijna.
0: Ja.
1: Ja. Maar niet helemaal. Ja. Even kijken, waren er nog hele leuke dingen? Ja, er was natuurlijk heel veel opstand, er was geouwehoer. Maar ik zit te zoeken naar leuke dingen. Oh ja, veerboot, de MS Molengat, vaart de eerste dubbeldeksreis tussen Texel en Den Helder.
0: Zo!
1: Ja, het werd druk, dus ze dachten, weet je wat, we gooien er een dingetje op, joh. Argentini wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK met 3-2 te verslaan. Nou, dat is natuurlijk ook leuk, toch?
0: Ja, absoluut.
1: Tenminste, voor Argentinië. Ja. Voor mij hadden ze een ongelofelijke hekel aan Maradona in Engeland.
0: Ja.
1: De hand van God, die toen de tijd, joh. Ja. Meesterknecht Greg LeMond uit de Verenigde Staten verslaat zijn Franse kopman Bernard Hinault en wint voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk. Later zouden we het daar nog heel vaak over hebben. Maar toen was het heel verrassend natuurlijk. Hè? Dat is eigenlijk wel lachen. En Albanië wordt verbonden met een 60 kilometer lange, ja, hoe zeg je dat, spoorlijn vanuit Joegoslavië. En dan worden ze aangesloten op het Europese spoorwegnet. Maar nog steeds gaan de meeste mensen vanaf Griekenland met een boot.
0: Ja.
1: Ik weet niet waarom, dat doen ze nog steeds. Dat is echt heel raar. En voor de rest, joh, ga je wel heel veel lekkere, maar ook werkelijk lekkere muziek, zeg. Hey, ik ga eens even kijken wat we zelf uitgezocht hebben uit die periode.
0: Ik zie volgens mij staan de Holiday Rap.
1: Ja, MC Hammer. Ja, en DJ Sven natuurlijk. Madonna.
0: Ik zag Madonna staan.
1: Papa Don't Preach. En we eindigen met...
0: En ik zie Wham.
1: The Edge of Heaven. Ja.

0: Oké, okay, Roel. Ik heb je hem.
1: Wat is het?
0: License to Kill.
1: Ach, wat aardig van je. Nou, dat komt mooi uit, want we hebben net een verzoekje binnengekregen... dat daarover gaat. Van Ed Houtman, License to Kill, Gladys Knight.

0: En dan heb je dus weer twee van één artiest.
1: Jawel, de Fugees. Ken je die nog?
0: Nee.
1: Killing Me Softly
0: die
1: With
0: ken
1: His
0: ik
1: Song.
0: Yep.
1: Dat is ook verschillende uitvoeringen, maar deze is heel leuk. Van de Fugees. Maar daarna hadden ze Fugee La, hadden ze een nummertje. Ook een klein hitje, maar was wel heel erg leuk. En die gaan we draaien. Strumming.

0: Oh, het volgende verzoekje vind ik erg leuk. Oké, die Tina Charles, I Love to Love. I love to love.
1: Ja?
0: Ja, lekker man. Ja, je krijgt ook gelijk warm en je hebt zin om te dansen. Nou, ja. Jij niet, maar ik wel. En deze is een speciale verzoek van Klaartje van Tiel.

0: Ga je weer geluk maken hebben van een lekker plaatje draaien.
1: Dacht ik al.
0: Ja, de Beatles. Oh, hoe meer jij er tegen ingaat, hoe lekkerder ik het begin te vinden. A Day in the Life.

0: Oké, Bart, waarom is een olifant grijs, groot en rond?
1: Geen idee.
0: Nou, als je klein wit en vierkant was geweest, had hij suikerklontje gegeten. Het zijn kleine dingen waar je het maar mee moet doen daar zo. Ik weet helemaal niet waar we gaan draaien, hoor, de muziek. Weet jij het, Bart, toevallig?
1: Wasted Words.
0: Oh, dat is op verzoek van de Motions. Jawel, Harry Houtman.

0: Jij bent er al bijna.
1: Ja.
0: Jongen, jongen, die weg naar Groningen is wel heel ver, zeg hé.
1: Ja, maar het is ook een eind rijden natuurlijk. Hè. Dat is, kijk Bart. Wacht, je hebt hem niet gezien. Maak er een quizje van. Het is rood en heeft de vorm van een emmer.
0: Dan is het een emmer.
1: Ja, en wat voor emmer?
0: Een rode emmer.
1: Jongens, jongens, jongens, je neemt jou niet meer in het ootje, hé. Nou, het wordt tijd voor een borreltje, vind ik wel. Het is eindrij. Een klein borreltje mag wel, eentje.
0: Ik zie daar een wegrestaurant, Ron, als we daar eventjes parkeren.
1: Ja, jij betaalt. Oh, wat vriendelijk. Wat leuk dat je dat aanbiedt. Oké, nou, dan parkeren we daar. Dan neem ik er wel een balletje gehakt bij. Dat denk ik. Mijn vader deed het altijd. Mijn vader zat altijd heel vaak op de weg. Neem die balletje gehakt onderweg. Vond hij. Het was de grootste tractatie die man kon doen. Echt waar. Ja.
0: Heerlijk, toch?
1: Ja, met mosterd graag. Ik loop vast naar binnen. Ik zie je dadelijk wel.

0: stalletje van Oranje.
1: Heren, heren, niet waar de majesteit bij is. Oké, naar buiten allemaal nu, het is afgelopen. Ja, la la la, het feest is klaar. Dag, ja hoor, tot volgend jaar, hè.
2: Opgesodemieterd.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje Bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ja, daar zijn we dan weer. Het was een lekker balletje.
1: Ja, hè?
0: Ja, ik vind echt, het was een heerlijk balletje.
1: Ja, ja, ik denk, omdat ik morgen natuurlijk jarig ben, trakteerde ik ook
0: ja,
1: maar,
0: dat
1: hè?
0: Dat vind ik heel sympathiek. Dus, kijk, een vliegtuig, die gaat zeker de 16 over. Dat ben ik niet zeker, maar dat denk ik juist wel.
1: Nou, dan moet u wel een eind vliegen.
0: Ja, ik vind trouwens dat, dat vind ik wonderbaarlijk, dat vliegtuigen blijven vliegen.
1: Ja.
0: Maar dat heeft natuurlijk allemaal met wetenschap. Maar ja, ook goed. Van die hele grote schepen heb je soms, joh. Tonnen aan dingen en het blijft gewoon drijven. Ja, als ze blablabla doen, zitten ze onder water, hè, dat weet je. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Ze drijven wel, ja, ja. En wist jij trouwens dat een wolk meer kan wegen dan een passagiersvliegtuig?
1: Nee.
0: Ja, de gemiddelde, dat heet dan een cumulonimbuswolk. Ja, moeilijk woord, hè. Bevat honderdduizenden tonnen aan water. En waarom valt het niet naar beneden? Omdat het zich verspreidt in minuscule druppels en zwevend op luchtstromen. Dus je kan er zelfs nog met een vliegtuig doorheen zonder dat je denkt, boink, tegen de muur aangevlogen.
1: Oké. Okay.
0: En wat hebben we aan deze informatie?
1: Ik vlieg niet, maar...
0: Oh, je vliegt? Nee, ja, dan heb je ook niks aan informatie. Hoef je ook

0: Ja, we hebben vakanties in eigen land en we gaan naar de provincie.
1: Groningen, we zijn er bijna. En ik denk dat jij weer 3 leuke artiesten uit die provincie hebt gevonden.
0: Ja, het was even zoeken. En je verwacht het ook zeker niet als je die namen hoort. Henk Wijngaard?
1: Nee.
0: Nee. Imca Marina?
1: Ook niet.
0: En Freek de Jonge?
1: Ook niet.
0: Nee, ze komen allemaal uit Groningen. Ik heb het gegoogeld, het is allemaal dinges. Maar je zou ze alle 3 zeg maar in Noord-Holland gooien of zo? Of die kant op?
1: Ja, dan zitten we ook bijna in Groningen. Zitten we ook bijna in vlakbij Noord-Holland. Dus,
0: Meen je dat nou? Nee, we zitten dan in het noorden van Holland. Dat is wat anders dan Noord-Holland.
1: Ja, daarom.
0: Ja, dat bedoel je. Oké. Okay. En Camarina, Vino, waar blijft de wijn naar Henk Wijngaard? Natuurlijk met de vlam in de pijp en weinigen met Freek de Jonge. Is er leven na de dood?

0: wel lachen, dat hij zingt over die penalties.
1: Ja.
0: Ja, en hoe zijn wij uitgeschakeld?
1: Penalties.
0: Ja, voor de rest wil ik het er niet over hebben. We gaan verder met het volgende verzoekje van Appie van der Wal. My love is your love. Whitney Houston.

0: Ja, als kind zijnde, heb ik al vaker verteld, was ik een enorme fan. Nou, als kind, als jongere moet ik eigenlijk zeggen. Een enorme fan van Doe Maar. En ik zong ook alles luidkeels mee, mijn zusje ook. Dus ik moest het allemaal stiekem underground doen. Want ik kon natuurlijk dezelfde muzieksmaak hebben als je zusje. En dit nummer, Belle Hélène, hebben jullie wel eens naar geluisterd?
1: Ja, zeker. Oeh, Belle Hélène.
0: Ja. Maar het gaat over een kind. Zoals je naast me ligt te slapen. Nou goed, dan moet je daar maar even goed naar de tekst luisteren. Het zou nu niet meer kunnen. Maar ik verplaat me dan dat ze zelf ook zo jong waren. Deze jonge man.
1: Ja.
0: Ja, moet je positief draaien allemaal. Oh, lekker, Doe Maar.

0: Ja, we blijven de laatste tijd lekker in de buurt. Ik heb een nummer 1 hit gevonden, nog dichterbij.
1: Ja?
0: Ja. 23 mei, de trouwdag van mijn ouders. Totaal een zinloze informatie. 23 mei 2026. Ah, Fever Dream. Lekker.

0: Ik was laatst bij een bijeenkomst en toen lieten ze een foto zien. En dat werkt geloof ik ook met camera's zo. Je netvlies projecteert de beelden ondersteboven. Ja joh, aan je hersenen draait dat automatisch weer om. Maar wat je ziet is dus eigenlijk altijd gecorrigeerd.
1: Ja.
0: Altijd.
1: Ja.
0: Dus jij zit nu tegen het plafond.
1: Ja.
0: Maar ik zie je op een stoel zitten.
1: Ja, en
0: nou is dat sowieso lastig.
1: Tegenover me zitten.
0: Ja, met een stuur in mijn handen. Wat niet onder me, ondersteboven. Dus we rijden ook. Nou goed, heel ingewikkeld dus
1: wordt
0: het.
1: Ik ben helemaal ondersteboven.
0: Ja, dit gaan we niet meer trekken, jongens. Dat is echt ongelooflijk. Zullen we daar maar een verzoekje draaien? De naam staat er niet bij, dus die ga ik eventjes heel snel opzoeken. Ah, ik zie het al. Oh, dat is van mijn zus. Maya. Ik neem aan dat dat mijn zus is, Maya. Want er zijn niet zoveel Maya-potjes. Dus ik neem aan dat dat mijn zus is. Nou, dankjewel, Mar, voor het verzoekje. Adjes, mates. Bruno Mars. Ah!

0: Astrid Ramlal.
1: Ik geef je 4 minuten, Ron.
0: En dan?
1: Is het plaatje over, denk ik.
0: Nou, je hoeft mij die 4 minuten te geven. Ik kijk even naar het podium. Daar staat Justin Timberlake en Madonna. Ik zou zeggen, jongens, hit the floor.

0: Save the World.
1: Ja, en hebben we twee plaatjes zonder praatjes. We draaien daar eens het nummer van... als tweede nummer van Desmond Dekker en de Aces. En we beginnen met A Little Less Conversation. Elvis met Junkie XL. En Junkie XL, dat was zijn artiestennaam, maar die mocht in Amerika niet zo genoemd worden, hè?
2: Oh?
1: Ja, want het woord junkie had natuurlijk een negatieve klank.
2: Oh ja.
1: En toen werd de JXL, werd het toen.
2: Oké.
1: Grappig, hè? Maar ik moet zeggen, hij is het nummer mooi aangepakt.

0: Zo, we zijn bijna aan het einde gekomen. We gaan naar het laatste, Black and White. Dat was namelijk een Nederlands zangduo bestaande uit de Delftenaar Jan Klumperman. Dat was Black. En Eugène Geyser, als ik het goed uitspreek. Dat was White. Het duo scoorde tussen 1954 en 1966 diverse hits. Klumperman en Geyser leerden elkaar kennen tijdens een fietsvakantie in Ede. Jawel, daar woon je allebei in Delft en je kom je elkaar tegen in Ede. In 1949 werd het duo gevormd. Na een optreden bij een talentenjacht van Ger de Roos maakte het duo in mei 1953 bij het radioprogramma De Zonnebloem van Alex van Weinberg. Het debuut op de Nederlandse radio. Het duo werd snel populair. Van hun single Zeep en Soda werden meer dan 45.000 exemplaren verkocht. Het duo werkt ook veel samen met het damesduo The Melody Sisters, bestaande uit de tweeling Julie en Ellie Lancaster. En wij zien daar iets heel leuks daar zo. Wat zien we dan?
1: Daar bij die waterkant.
0: Ja.

0: Zo, nou, we nemen nog een Groningen. Wat is het eigenlijk? Groningen koek of zo? Wat is het eigenlijk? Een spekkoek of zo? Ja, ik weet niet wat het is.
1: Ik denk het.
0: Het is niet te vreten. Het is, ik heb koffie erbij nodig.
1: En dan moet nog een hele stuk nog weer naar huis.
0: Ah joh, 3 uurtjes. Zijn we zo.
1: Ja.
0: Nou, we zitten al bijna in Drenthe, dus we kennen zo doorrijden. Dus ik ben al vanaf het moment dat Henk Wijngaard is gereden, ben ik al teruggereden. Nee, ik heb niks tegen Groningen, maar het is een tak eind terug. Dat is het eigenlijk meer. Dus ik hoop dat we op tijd terug zijn, want volgende week zitten we in.
1: Dat is nog een hele spannende.
0: Nou, spannende vraag. We wachten het onrustig af. Volgende week zijn we er weer, maar dan rijden we naar een andere provincie. Tot volgende week.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Rock at the Dock.
3: Willem de Wild.
4: Dit is
5: Moeders, houd uw dochters binnen. Dit is Rock at the Dock met Willem de Wild.
6: Mijn naam is Lou Prins en ook ik luister naar het programma Rock at the Dock van Willem de Wild.

Luisteraars, welkom en een hele goede, gezellige avond. We zijn weer begonnen met Rock at the Dock. Je hoorde in de opener Rosie Pereira met Never Never uit 2019. Omdat Rosie morgen 75 jaar wordt. We zijn er allemaal jarig dit weekend. Tom Koster, Santana toetsen is 85 jaar. Jackie De Shannon, oftewel Sharon Meyers, zangeres uit Amerika, 85 jaar. Dominic Grant, de zanger, die is niet helaas meer onder ons. Patrick Juvet, dit hoor je in Back in Time. En Ellen Driessen hoor je ook in Back in Time. Nick Kane, gitarist van de Mavericks, 72. En Kim Sledge, zangeres van de Sister Sledge, 69 jaar. Ellie Beck, de zanger van Bad Boys in Company, 54 jaar. Vandaag jarig Felix Murders, ex-DJ van De Vara, 80 jaar. Jan Tuyp, ex-bassist BZN, 78 jaar. En Ian Mitchell, de bassist van de Bay City Rollers, 68 jaar. Even kijken, Debbie Patterson, de drumster van de Bengals, 65. Ronald Orzabal, de zanger en gitarist van Tears for Fears, 65 jaar. Tori Amos, de zangeres uit Amerika, 63 jaar. En Howie Dorough, de zanger van de Backstreet Boy, 52 jaar. Dua Lipa, de zangeres uit Engeland, 31 jaar. En morgen Roger Greenaway, de componist van en zanger uit Engeland, 88 jaar. Rick Springfield, Australische singer-songwriter, 77 jaar. Vicky Leandros, de zangeres uit Griekenland, 77 jaar. Rosie Pereira hoorde je net, die wordt morgen 75 jaar. En morgen wordt ook Bobby Gubby, de zanger van Bugsfish, 73 jaar. Ook morgen nogjarig Eddie Brace, Rashid McDonald, oftewel Brace, de zanger uit Nederland. Die wordt morgen 40 jaar. En dat is het hele lijstje voor dit weekend. Gaat spannend worden, aflevering 998 vandaag. En over twee weken vieren we de 1000ste uitzending. En hoe we dat gaan doen? Ik heb geen flauw idee. Ja, we gaan natuurlijk terugblikken. Al die 1000 afleveringen, allemaal oude opnames. Maar wat er voor de rest allemaal gaat gebeuren, ik weet het niet. We gaan gauw verder met deel 2 van het zomerterras. Want het tweede weekend van het zomerterras is momenteel gaande. En volgende week hebben we nummers gebruikt die we vanavond draaien. Dus morgen hebben we gewoon een reguliere uitzending. Of ik bedoel, volgende week zaterdag hebben we gewoon een reguliere uitzending. We gaan beginnen met Brawls Swing en Train. En die traden op het eerste weekend van het zomerterras op vrijdag.

0: Brothers Swing. En die traden 14 augustus op, het eerste weekend. De vrijdagavond met Train. On My Way Back, Bika Baya. Die traden diezelfde avond op.
1: Okay, let's do it. Hit it.
2: Ready? Yeah.

0: Bika Baya and On My Way Back Home. We hebben vorige week een ander nummer van hun gedraaid. En van de volgende artiest hebben we nog helemaal niets gedraaid. Hier is Higo, Alles Wat Ik Zoek.
1: Soms valt een puzzelstukje even op zijn plaats. Is er even geen leegte meer over? En is er ruimte voor een vliegtuig dat letters schrijft in de lucht? Voor een lieve heersbeestje die landt op een trui? Voor de rust in ons zuchten? Er is even niks wat moet. En vanavond Utrecht.

0: de band Higo. Vrijdag 14 augustus opgetreden op het zomerterras. Met alles wat ik zoek.
1: Rock at the Dark met Willem de Wild.
0: Quemadito Sound, El Cardenal.

Sounds en El Cardinal. Deze hebben jullie vorige week ook gehoord. Maar ik kon geen andere goede opname van deze band vinden. Dus vandaar dat we hem gewoon nog een keertje herhalen. Trenchcoat en de Budapest Bounce.

La Rosca en Hey Boy. En je hoort het tikken van de plaat. Lekker en nostalgisch, hè? Tijd geleden hoor, die singeltjes. Maar goed, we gaan verder met Cissy Grant. Met een nummer uit 2014. Een nummer van een bekende album. En die is getiteld Birds. Alleen, hij duurt wel bijna 7 minuten. Dus helaas, ik moet hem ietsje inkorten.

Stacey Grant and Birds. En als het goed is, treden de gasten vanavond op. We gaan een beetje klassiek doen. Ook vorige week gedraaid. Op herhaling. Musica Extrema.

0: Musica Extrema, opgericht door Tanja Schaap, de violist uit Vlaardingen. En we gaan verder met een band die weer is herrezen. En tijdlang niks van gehoord, maar in de tijd van Rocket the Dog, toen ze erg populair waren, hebben we ze veel gedraaid. Jack in the Box en een oud nummer van hun. Hier is Get Ready.
1: Hallo, ik ben George Baker en ook ik luister naar Rock at the Dog van Willem de

Grupo Sportivo en Hey Girl. Dat is allemaal wat te aanschouwen. Aanstaande vrijdag bij het Vulcan Live op het Zomerterras. Crazy, die gaan we zo draaien. Fun Loving Criminals, Grupo Sportivo. En Jack in the Box, die hoor je. En dat hoor je allemaal volgende week, vrijdagavond. Chris treedt ook op. Hier is een van hun hits uit 2009. Sweet Goodbyes.

0: Een van die heerlijke nummers van Cressip. Sweet Goodbye uit 2009. Morgen hebben we namelijk de Circus Brewers, Descara, Cubana, Nielis, HC en op de Zomerpodium. En de Obsessions, allemaal bij het Zomerterras. En ik zal kijken, als ik even tijd heb, dan zal ik mijn neus laten zien. We gaan luisteren naar Doe Maar Een Liedje, een opname van, van het Zomerterras een paar jaar geleden.
1: Oké, hebben jullie het een beetje naar je zin? Het is maar een beetje, hebben jullie het meer dan een beetje naar je zin? Oké. Nee. Maar ik bedoel, ze doet ze niks, maar die heeft het druk met dansen. Muzikanten dansen niet, toch?

Doe maar een liedje en oké. Je kan ze weer aanschouwen. En dan moet je even op het programmaatje kijken van het zomerterras. We sluiten af met dit nummer tot aan het nieuws. En we zijn dadelijk na de klok van 9 uur terug met 2 uurtjes back in time. Ik zou zeggen tot volgende week bij aflevering 999.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
2: Het is zomer.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time.

0: start the party. Ladies and gentlemen, it's Willem de Wild with Back in Time.
1: Original classics and the hottest hits. Live tonight with your groovy DJ.
2: Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.
3: Dit is Wolfman Jack.

die tijd. Je hoorde Patrick Juvet en een hele slechte opname van Got a Feeling uit 1978. Mijn excuses daarvoor. En dat alles omdat Patrick gisteren 76 jaar is geworden. I Love America is een van zijn grootste disco-knallers van vroeger. En we hebben weer een artiest gevonden. En ik dacht steeds dat ik die al gehad had. Maar het archief doorkijkende staan ze er niet bij. Dus we hebben het maar vanavond zo gedaan. Dat we gaan een lekker een uurtje Vicky Sue Robinson draaien. Ze is helaas niet meer onder ons. Want ze is in 2009 is ze overleden. Wat zeg ik? 27 april. Ze was een Amerikaanse zangeres die nauw verbonden was met het discotijdperk van de popmuziek van de eind jaren 70. Ze is vooral bekend met haar hit uit 76, Turn the Beat Around. Geboren in Harlem, New York, als dochter van de Afro-Amerikaanse Shakespeare-acteur Bill Robinson en zijn Europees-Amerikaanse vrouw Marianne, die soms de naam Jolly Robinson gebruikte. Een volkszangeres die met Pete Seeger een andere zong, tot ze ongeveer 10 jaar oud was. Woonde ze in Philadelphia en keerde daarna met haar familie terug naar New York City.

Zij heeft niet zo veel grote nummers gehad. Turn a Beat Around was wel haar grootste succes, om het maar zo te zeggen. De hernieuwde belangstelling voor de discomuziek halverwege de jaren 90 bracht Robinson en andere disco-veteranen zoals Casey en de Sunshine Band, Thelma Houston en Gloria Gaynor en de Phyllis People ertoe een goed ontvangen wereldtournee te ondernemen. Op 27 april 2000, 11 dagen na de release van Red Lipstick, overleed Robinson aan kanker in haar huis in Wilton, Connecticut. Ze brachten 4 albums uit en een aantal singles. En daarvan gaan we een greep draaien. En dat doen we beginnen altijd met de eerste single van haar carrière. En dat is deze. En 1975, Baby, Now I Found You.

Het eerste nummer van Vicky Sue Robinson uit 1975 was dat Baby, Now I Found You. In 1976 heeft ze een heleboel nummers uitgebracht, waaronder andere Never Gonna Let You Go.

1976, Never Gonna Let You Go. Is ook geen hit geweest. Zelfs niet als single uitgebracht, maar ik vond het wel leuk om hem even te draaien. En ja, dan krijg je het volgende nummer. Nummertje 1 in de dance van Amerika, van de Billboard Hot 100. En de hoogste positie bij Nederland tot de 40 was nummertje 11. Dan hebben we het natuurlijk over Turn the Beat Around.

0: 2.
1: Voor Vlaardingen en Schiedam.
0: Check het laatste nieuws in de 2-app en op ditis2.nl.
1: 2.
0: Dit is 2.
2: Swingende hits uit de jaren 70.

0: First and Me uit 1978. Helaas is ze na haar grote hit Turn the Beater Out geen hit meer gehad. En dat is jammer, want er zitten af en toe best wel lekkere nummers in. En ik heb een aantal nummers van haar ook wel eens in de discotheek gedraaid. Dat geldt ook voor de volgende uit 1981, Hot Summer Nights.
1: Het is zomer!

Hot Summer Night van Vicky Sue Robinson. En we draaiden de Hot Version. Ook belangrijk. En nou we het toch over de summer hebben. Dit is uit 83. Summertime Fun.

Peggy Sue Robinson en Summertime Fun uit 83. En dit komt uit 84. We hebben het over Everlasting Love, maar dan in de disco-uitvoering van Peggy Sue Robinson. Ook zo'n plaat die door vele artiesten gecoverd is.

Everlasting Love, veel gecoverd door heel veel artiesten. En dit keer de uitvoering van Vicky Sue Robinson. Deze werd ook veel gedraaid in de discotheken. Come on, Thief.

Come on, Thieves uit 1976. Ik zeg nogmaals, een plaat die best wel veel gedraaid werd in de Nederlandse discotheken. En deze niet. Het is gewoon opvulling, om het zo te zeggen.

zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.

En dit was het eerste uurtje van Back in Time voor vanavond. Een uur lang nummers van Vicky Sue Robinson. Heb je nou zelf ook iets dat je zegt van, nou, die artiest zou ik best willen horen? Stuur even een mailtje naar willemdj1, dus de cijfer 1, @gmail.com. willemdj1@gmail.com. En dan gaan we eens kijken of we het in kunnen passen in het programma. Volgende week de 800ste aflevering. En wat we daarin gaan draaien, ik ga jullie verrassen. Ik zeg tot straks na de klok van 10 uur voor deel 2 van Back in Time.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time.
3: Willem de Wild.

0: start the party. Ladies and gentlemen, it's Willem de Wild with Back in Time.
1: Original classics and the hottest hits. Live tonight with your groovy DJ.
2: Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.
3: Dit is Hey! This is what Fat Jack, we buy.

Je hoorde Hey You van Spargo in de opener uit 1981. En dat alles omdat zanger Ella Driessen gisteren 68 jaar is geworden. Welkom bij het tweede uurtje van Back in Time voor deze zaterdagavond. Ik heb weer het nodige bij elkaar gesprokkeld. Ik ben heel diep gaan graven in de grochten. En daarbij zitten ook nog een paar nieuwe nummertjes. Kortom, een leuk lijstje, dat vind ik zelf. En nou, ik ben benieuwd hoe jullie...

0: Wat hebben we die een tijd niet gehoord? Jesse Green. Je kent hem wel van Nice and Slow, maar dit heeft hij ook uitgebracht. En toen de tijd in 1976 in de Nederlandse discotheken werd, nou ja, de weinigen die er waren, werd deze volop gedraaid.
1: Hallo, ik ben Alidus Hidding, zanger van de Time Bandits. En ook ik luister naar Back in Time van Willem de Wild.

0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik zit even een berichtje te lezen. Van Joris, zojuist Prinses Freesia en anderen. Saving All My Kisses. En ik lees net van Luc Publon hier op Facebook. Ik verneem, dat is al inmiddels helaas weer 2 dagen geleden. En dat heb ik niet eerder gelezen. Dat vind ik wel jammer. Want dan had ik daar wat aan mee kunnen doen. Ik verneem zo net dat het overlijden van David Shaw... Sandridge, de medeoprichter van 2 iconische funkgroepen uit Dayton, Ohio Sun en Dayton. Hij schreef geweldige nummers. Dat even tussendoor. Wij gaan verder en dat doen we met Eddie Cunard.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Eddie Kunar en de American Dance Band en You Are Unique. Een plaat, ja, kan je maar niet genoeg draaien. Ik vind het gewoon een geweldige plaat. En zo 1-2 keer per jaar proberen we hem te draaien. We gaan even 6 jaar terug in de tijd met Clang Planet. Hier is Good.

Clang Planet. Heel aparte naam. Ik kwam van een week tegen. Ik hoorde hem. Ik denk, ja, waarom niet? Lekker nummertje. Good.

heerlijk nummer Fruits of Labor for the Dance Floor. Hier is Gwen Guthrie. Uit 1986 alweer. Tijd vliegt. De plaat duurt ruim 6 minuten. Gaan we niet halen.

0: Wat was dit een heerlijk nummer? Dance van Tony Braxton. Ja, ook zij kunnen heerlijke muziek maken. En vandaar dat we hem dus vanavond ook draaien in Back in Time.
1: Je luistert naar twee.
2: Van Vlaardingen en Schiedam.
1: Check ons ook op Facebook en Instagram. @ditis2.
2: Dit is twee.
0: En als we het over covers hebben, dan is dit er ook zo een. Maar wel een goeie. Back Together. Sarah Jane Morrison en...

plaat van een maandje oud. Kiralee Victor. En Sorry But Not Sorry. Twee instrumentaaltjes. De eindtune en dit nummertje. Als al de eindtune niet lang zijn. Hier is Brian Simpson. Met het nummer South Beach. Ik vind het een heerlijk nummer.

0: voor het luisteren en graag tot volgende week. Bij de 800ste uitzending. Maak er een fijn weekend van. En bye bye, zwaai zwaai. En Walter Oosterman. En natuurlijk...
1: Sidekick Kees van der Meer.
0: Ook bedankt voor jullie aanwezigheid.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Jazz met Sees.

Welkom bij een uurtje jazz. Techniek Bart Sandstra, samenstelling en presentatie Cees de Rode. Goedenavond, welkom bij een uurtje jazz. Luister mee naar Clark Teddy, trompet en flugelhorn. Mark Nightingale, trombone. George Roberts, altsaxofoon. Dado Moroni, piano. Ray Brown, bas. Jeff Hamilton, drums. Augustus 1994, opgenomen voor Mons Records. Clark Terry, Remember the Time. Ode to a

Clark Terry, 14 december 1920, St. Louis, Missouri. 21 februari 2015, Pine Bluff, Arkansas. Trompetist, componist, bandleider, ja, en flugelhoorn, oftewel bugel. Swing en bebop. Speelde in de orkesten van onder andere Duke Ellington, Count Basie. In de band van de Amerikaanse Tonight Show. Werkte met Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Ray Charles. Hij, Clark Terry, beïnvloedde Quincy Jones en Miles Davis. Een vriendelijke man, met humor. In de jaren 90 heb ik hem gezien en gehoord op het North Sea Jazz. Als gastsolist in de big band van Illinois J.K. Een feest. Nu een opname, april 1990. BMG Studio, New York. De CD Having Fun. Clark Terry, Laura.

van een dubbel LP begin jaren 90, Stan Kenton en zijn orkest. In 1972 en 73 op concerttournee in Europa. Ook in ons land. What are you doing the rest of your life?

Dit is Omroep Vlaardingen, Jazzy Mix. Techniek Bart Zandstra. Samenstelling en presentatie Cees de Rode. RCA Studios, New York, april 1961. Duke Ellington piano, Louis Armstrong zang en trompet, Barney Bigard klarinet, Trimmy Young trombone, Mort Herbert bas, Danny Barcelona drums. Op een 45 toeren grammofoonplaatje van het label Roulette. Dit is Duke's Place.

Wiesbaden, West-Duitsland, 23 januari 1976. Jazz Gala Big Band, onder leiding van trombonist Peter Herbolzheimer. Solist op baritonsaxofoon Gary Mulligan. Geniet mee. Song voor Streehoorn.

De SWR Big Band van onze oosterburen werken vanuit Stuttgart. En het nu volgende stuk muziek opgenomen, mei 2006, SWR Studio Stuttgart. Solisten Don Menza, tenorsaxofoon, Jörg Kaufmann, tenorsax, Pierre Paquet, baritonsaxofoon, Andreas Meile, tenorsax. Van de CD Don Menza en de SWR Big Band, de titeltrack Voyage.

Met een stukje Tangerine, gitarist Jim Hall, komt een eind aan dit uurtje jazz. Dank aan de techniek, Bart Zandstra. Sees de Rode groet u. Bye.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht, en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer: in het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.